0: Stop. Your summer beat. This is the top tune of the week.
1: Geico.

0: Your summer beat. Dit is Top. Top headlines.
1: Goedemorgen. Ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag gaat de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. En vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor bosecologie en bosbeheer Chris Verheijen.
2: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van dood hout. Dood hout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periodes van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
1: Door een variatie in boomsoorten kan je het brandrisico wel beperken. Bij de zware aardbeving in Japan zijn 13 mensen omgekomen, dat meldt de Japanse premier. De dol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond en er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het Natour-criterium in Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Tim Merlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het Natour-criterium van Aalst. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.

de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents. Top! We make you move! Disco. X on

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
2: Go Yellow!
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Morgen en zaterdag, Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
3: Begint er niet over.
2: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
3: Serieus?
4: Dus niet zoals een interim kantoor.
2: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
5: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.

0: Dit is Stop!
1: Je start je dag zometeen met Lost Frequencies. Eerst met Serafine Smits. Het is 7 uur, dit zijn de top headlines.
2: Goedemorgen. Ook vandaag blijft de noodtoestand in verschillende Franse departementen van kracht. Vanaf vandaag verwachten ze op veel plaatsen een nieuwe hittegolf met temperaturen tot 42 graden. En dat zou tot nieuwe brandhaarden kunnen leiden. De zware natuurbrand in het departement Gironde breidt voorlopig niet verder uit, al waren er gisteren wel 14 heropflakkeringen. Ook in het departement Var blijft het branden, het vuur zou daar wel onder controle zijn. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde worden ten zeerste afgeraden. Jort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
3: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
2: En ook in ons land stijgt het brandrisico door het hete en droge weer. Vanaf vandaag stijgt de temperatuur opnieuw boven de 30 graden. Vooral naaldbossen zijn daarbij zeer brandbaar, vertelt professor Bosecologie en Bosbeheer Chris Verheijen.
4: En bovendien krijg je hier ook een opeenstapeling van doodhout. Doodhout is op zich goed voor het bos, er zit heel veel biodiversiteit aan gebonden. Maar langs de andere kant is het natuurlijk ook wel brandbaar materiaal die in periode van droogte natuurlijk ook kan bijdragen aan het brandbaarder worden van die bosopstanden.
2: Het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Volgens de VS worden de groeperingen door Iran gesteund om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Bij de zware aardbeving in Japan gisteren zijn 13 mensen omgekomen, dat meldt de Japanse premier. De tol kan nog verder oplopen, want door de aardbeving stortte ook een winkelcentrum in. Tientallen mensen zaten vast onder het puin. Het is nog niet duidelijk hoeveel van hen dat overleefde. Bij de aardbeving raakten ook zeker 100 mensen gewond en er is ook veel schade aan wegen en gebouwen. En Remco Evenepoel heeft gisteravond ook het natuurcriterium in Roeselare gewonnen. Evenepoel kwam alleen over de finish. Timmerlier en Belgisch kampioen Rune Hergots werden tweede en derde. Maandag was Evenepoel ook al de beste in het natuurcriterium van Aalst. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
0: Dit is Top!
1: Een nieuwe woensdagochtend met ook weer nieuwe duo-tickets op ons Ik Verveel Mij Dat. Ja, het belooft een mooie dag te worden. Nu met DJ Snake en Justin Bieber. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, het is woensdag 29 juli en ik heb al meteen, zo aan de start van de dag, goed nieuws voor jou. Als je van jezelf vindt dat je een hete tijger bent. Ja, het is vandaag blijkbaar de internationale dag van de tijger. Jazeker, doe er vooral je ding mee. En vooral kan iemand dat alstublieft even komen zeggen tegen die irritante vlieg dat mij hier al zeker een half uur aan het kujoneren is in de studio. Het is echt een agressief kutbeest. Ze vliegt constant tegen mij aan. Ik weet niet wat er met het beestje aan de hand is, maar hier zit een vlieg en het irriteert mij. Dus als je zo meteen zo dat hoort, dan moet je vooral hopen dat ik ze heb. Maar goed.
1: De Zomerwekker.
0: Het is 7 over 7 op deze woensdagochtend. En je weet het, elke ochtend in de ochtend van Top ga ik op zoek naar een MV of X die kan doorgaan als zomerwekker. Dat is een eer die je voor de rest van de volgende 24 uur met je kan meedragen. Want dan mag jij de natie wekken hier live op de radio. Hoe goed is dat? Mag je doen met een plaat die je zelf heel graag wilt horen. Dus denk daar vooral even over na. En laat dan even van je horen via de Top Radio BE app. Dus met een goeiemorgen. Kan in een berichtje, kan in een audiobericht, video, foto, maakt niet uit. Maar vertel vooral welke track jij wilt horen. Dan hoor je hem zo misschien wel.

0: Ja, ik heb ze. Het is ondertussen al in orde. Ik zei daarnet dat hier een vlieg rondvliegt.
1: De zomerwekker.
0: En dat ze mij echt al een half uur aan het irriteren is dat het geen naam heeft. Maar ondertussen heb ik ze te stekken gehad, zoals ze dat dan bij ons zeggen. Dus, de kust is veilig. Ondertussen heb ik jou gevraagd om mij te laten weten dat je er al bij bent via de Top Radio BE-app. En om te solliciteren voor de titel van Zomerwekker vandaag. De komende 24 uur mag je die titel dan dragen, omdat jij de natie hebt mogen ontwaken op deze woensdagochtend. En heel wat mensen hebben ingestuurd. Ik zag Yves bijvoorbeeld binnenkomen in de Top Radio BE-app. Ook Dieter is er al bij. Net zoals Johan en Jimmy. En die laatste die zegt, goedemorgen, we hebben net twee nachtshiften achter de rug. En dat is mega vermoeiend dankzij de volle maan. En ik wist niet dat dat er iets mee te maken heeft. Heeft vermoeidheid te maken met een volle maan? Want ik voel mijzelf eigenlijk ook redelijk moe. Dus dan heb ik daar meteen ook een uitleg voor. Jimmy, bedankt voor je bericht. Er was ook Evelien in de Top Radio BE-app. Zij zegt, Brian, ik ben onderweg naar het werk. Zucht, doe mij toch maar liever vamos a la playa. En kijk, weet je, toeval wil dat ik dat ook dacht vanmorgen. Dus, waarom niet? Vamos a la playa. Luna, nu in de ochtend.

0: de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
3: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie. Oh, ik zie het niet meer zitten.
5: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
4: Ja, ik weet het.
5: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
4: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
5: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
4: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Ze komt met haar gloednieuw album vrijdag trouwens. Deze Ariana Grande hoorde je. En Yes and bij Top.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Slecht nieuws voor de Bomma en de Bompa, want vandaag in de krant. De woonzorgcentra kreunen onder de stijgende temperaturen. Ja, en er komen weer een paar zeer warme dagen aan, dus het gaat er niet op beteren. Komt uiteraard niet alleen door die temperaturen, wel door de kosten die het proberen koel houden met zich meebrengt. Nieuwbouw woonzorgcentra die zetten massaal in op goede isolatie, op zonwering en op geothermie. Het zou nu heel goed kunnen zijn dat je het hoort donderen in Keulen. Proficiat, je bent niet alleen, want ik kende het ook niet. Geometrie, dat is blijkbaar een techniek waarmee kamers zo'n 4 tot 5 graden kouder kunnen worden dan buiten zonder tocht te veroorzaken. Dus eigenlijk het voordeel van een airco zonder de nadelen van een airco. Dat is het zo'n beetje, denk ik. Nu komt het natuurlijk, zo'n installatie maakt een bouwproject al snel de helft duurder. En in oudere gebouwen is het ondertussen natuurlijk doen wat men kan met mobiele airco's. Maar ook die kosten geld en daarom vinden koepels en directeuren het ook logisch om de koelingsinvesteringen door te rekenen in de dagprijs van de bewoners. Het is nu zo dat die dagprijs eigenlijk enkel mag geïndexeerd worden en ligt op gemiddeld zo'n €2.300 per maand. Maar, en dat is eigenlijk nog een beetje licht aan het einde van de tunnel, het kalf is nog niet helemaal verdronken, zeg maar, want de Vlaams minister Caroline Giné die onderzoekt momenteel hoe de overheid zelf kan bijspringen. Want van de Vlaamse Ouderenraad mag die extra rekening in geen enkel geval bij de ouderen zelf terechtkomen. Enfin, je hoort, het is een heel gedoe en de wedstrijd is in zijn zomerslaap gewikkeld. Dus tegen dat de hittegolf voorbij is, zijn we eruit. Dat is dan eigenlijk de conclusie die je moet stellen. Zometeen gaat die temperatuur alleen nog meer de hoogte in met Henri PFR, Nade McKenzie en Jessie.

Er valt mij al een hele zomer iets op. En gisteravond kreeg ik een pushmelding van HLN, waarbij ik ineens dacht, aha, zie je wel. En zometeen hebben we het erover. Dat is zeer zeker een belofte. Eerst nog de Bausa en Magnetic.

0: ex nummer 1 uit de top 40, deze De Bouwsa en Magnetic. Zeg, ik had gisteren een echt aha-momentje. Echt zo van, zie je wel, ik wist het.
1: Ja. De ochtend van Top.
0: Want is het jou ook al opgevallen dat er deze zomer minder wespen zijn? Ja, mij is dat opgevallen. En het blijkt dus ook nog eens te kloppen. Toch als ik het laatste nieuws van morgen mag geloven. Want volgens hen zijn er zo'n 4 keer minder dan vorig jaar geteld in de maand juli. Ja, volgens wetenschapsexperts ligt dat aan de nattere start van vorige maand, van juni, waardoor de wespennesten van onze eigen Europese wespen niet zo goed konden gebouwd worden, blijkbaar, als ik het goed begrepen heb. Maar ook, en dat is eigenlijk nog veel erger, omdat er meer Aziatische hoornaars op ze aan het jagen zijn. Dus daardoor gaat dat minder opdringerige diertje op je terras natuurlijk voorkomen. Maar voor de rest is dat natuurlijk niet zo goed nieuws voor de natuur en weet ik veel wat. Nu goed, eerlijk is eerlijk, ik ben daar eigenlijk niet kwaad om. Nee, ik heb een heilige schrik van wespen en alles wat er nog maar op lijkt. Geen idee waarom. Het heeft volgens mij iets te maken met het feit dat ik als kind ooit eens zeer lelijk heb afgezien van zo'n wespensteek. Iets met een zeer gigantisch grote lomperik en op een wesp gaan staan en zo. Enfin, geen idee.
1: En maar wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Het zal er wel iets mee te maken hebben. En dan vraag ik mij af, hoe ga jij om met wespen? Ben jij een beetje zoals mij en begin jij dan ook in het dolle rond te lopen en te draaien en te wiggelen en te doen met je armen en weet ik veel wat allemaal? Of ben jij de rust zelf? En laat jij dat beestje gewoon wegvliegen? Ik vraag het mij af. Laatste kan ik absoluut niet. Dat is, nee, niet aan mij besteed. Absoluut niet. Maar hoe zit dat bij jou? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Ik heb er een heilige schrik van en ik ben benieuwd of dat ik daar niet alleen in ben. Kom

0: vandaag in de krant. Er zijn veel minder wespen dan pakweg een jaar geleden. En één ding is mij nu al duidelijk. We zouden met gemak een loopclub kunnen oprichten van alle topluisteraars die gaan lopen van wespen. En ik ben de voorzitter. Laat dat duidelijk zijn. Ik panikeer totaal als ik een wesp nog maar in de buurt van mij zie. Er was ook Shanna uit Eeklo.
1: Je bent zeker niet alleen. Ik heb echt wel schrik van bijen en wespen. Ik heb in het verleden 2 steken gehad van een bij of een wesp. En sinds dan heb ik daar echt heel veel schrik van. Van de week was er ook een wesp bij mij binnengekropen. Ik wist niet wat ik moest doen, dus ik heb gewoon de hulp van mijn buurvrouw ingeschakeld. En is zij hem komen wegjagen. Ook al had zij ook wel wat schrik, maar ik had... voor mij ging het niet.
0: Lijkt mij wel. Volgens mij is dat dan wel een heel grappig zicht. Zo 2 gillende dames, omdat er een wespje binnen zit. Ja, pas op. Kan er mee lachen, daar niet van. Ik zag ook Yves in de Top Radio BE-app binnenkomen. En die zei, Brian, ik blijf rustig en ik probeer ze dan te onthoofden. Ja, maar kijk, dat durf ik dus niet. Want ik heb ooit ergens gelezen dat als je een wesp doodt, dat er dan een of andere geur vrijkomt, waardoor dat er alleen maar nog meer wespen gaan komen. En dus ook daar heb ik bang van. Ik weet niet of dat klopt. Kan iemand dat even bevestigen? Of ontkennen in de Top Radio BE. Dan gaan we er zo meteen op door. Top! We make you move.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
7: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Beleef bij Top, Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Ik heb me toch een potje open gedaan vanmorgen. Niet normaal, want vandaag in het laatste nieuws, er zijn veel minder wespen dan vorig jaar. Komt natuurlijk door de opkomst van de Aziatische hoornaar, die onze eigen wespen en bijen resoluut vermoordt. En dat is zeer slecht voor onze natuur. Maar stel je hebt een wesp op en of rond jouw tafel zitten, wat doe je er dan mee? Blijf je chill zitten of begin je te panikeren, zoals mezelf? Jawel, mijn excuses. Armin uit Lier die zegt, ik sloeg erop. Ja, en dat moet je dus inderdaad niet doen, want ik heb zelf al meegemaakt dat er dan een grotere wesp terugkomt. Als je één doodt, laat die weten via de Top Radio BR. Joël uit Arendonk die zegt, ze vliegen niet vanzelf weg, dus ook hier, ik ga springen, lopen, wapperen met alles wat ik te pakken kan krijgen, zegt ze. Kenny uit Dendermonde is vroeger als kind gestoken in zijn mond door een wesp, toen hij een hamburger had op de markt, dus hij probeert die beestjes echt te vermijden. Pilar uit Gent die zegt, ik ben 100% zoals jij, Brian, ik vind het verschrikkelijk. Beesten. Ik zet het op een lopen. En dan was er ook nog Kathleen uit Sint-Laurijns. Kathleen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt niet per se bang van wespen, of lees ik dat verkeerd?
1: Het is niet dat ik er zot van ben, maar ik ga er ook niet naar slaan of zo.
0: Nee, dat...
1: Ik ga gewoon een beetje hun gezelligheid apart zien en dan laten ze mij gerust.
0: Ah wel, ja, je gaf in de Top Radio B-app eigenlijk een best goede tip waar ik zelf, en misschien ligt dat dan aan mezelf, nog niet echt over nagedacht heb. Vertel.
1: Wel, ik heb eigenlijk twee tafels in de tuin. Eén waar het eten voor de vogels op staat, omwille van ratten en dergelijke. En een tafel waar ik zelf eet, die staan een beetje 5 meter van elkaar ongeveer. En op de tafels van de vogels leg ik dan altijd een hoopje gesneden druiven, pruimen, appels, alles door elkaar. En daar gaan die wespen op af en ik kan gerust buiten zitten.
0: En dan kun je op je gemak barbecuen aan je eigen tafel. Dat is dan eigenlijk. Ah ja, goed. Ik vond, terwijl we met dit item bezig zijn, ben ik even beginnen zoeken op het internet. En ik kwam ook de tip van kruidnagel tegen. Heb je dat ooit al geprobeerd?
1: Nee, dat niet, maar ik weet wel, lekker wesp is een hele goede insect op het gebied van bladluizen, vernijn en dergelijke. Want ik heb een hele oude knotwilg staan en die zat dus letterlijk vol wespen. En dan liet ik de brandweer komen omdat ik dacht dat het een nest had. Maar het bleek dat die wespen dus van 3 zones kwamen en dat kan kilometers ver vliegen voor dat vernijn te komen halen. En ik moet zeggen, gelijk dat ze zeiden, het vernijn was op, de wesp was weg.
0: Ah, kijk. Maar eigenlijk zeg jij, als er wespen in je tuin zitten en het is geen echte nest, laat ze dan gewoon op hun gemak doen. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, gewoon laat dat gerust. En die laten nu ook rust. Dat is eigenlijk als je slaat dat het misgaat. Hè. Dat is ook bij ons. Als wij bedreigd worden, gaan we ook reactie geven.
0: Kijk, Kathleen, daar
1: maar
0: heb ik...
1: Maar mijn gesneden fruit, dat werkt al jaren.
0: Ja, voilà. Ik ga dat de eerstvolgende barbecue deze zomer ga ik dat zeker eens proberen. Maar laat ons ook even eerlijk zijn, Kathleen, het is makkelijker dan gezegd. Hè. Als het een zelfreflex is om te beginnen draaien, te wibbelen en zo, om dat dan niet te doen, toch?
1: Ja, ik weet niet, maar ik ben ook fotograaf en ik zit ook veel in de natuur, dus ik zie veel insecten. En hoe dichter dat ik daar een foto kan van nemen, hoe liever, maar zo leerde ook omgaan met...
0: Dat is zo. Kathleen, dankjewel voor je tip en geniet van die zonnige woensdag. Salut, hè.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
0: Dit is Stop.
3: Zometeen weer kans op een plezant duo-ticket met het Ik Verveel Mij alarm naar de top headlines. Het is 8:00. Serafine, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In het zuidwesten van Frankrijk blijft het brandgevaar hoog. Er waren gisteren een tiental heropflakkeringen bij de brand in het departement Gironde. Het vuur is wel onder controle en verspreidt zich niet verder. Maar in Frankrijk start vandaag wel een nieuwe hittegolf, de vierde van het jaar al. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeire vanuit Bordeaux.
5: We krijgen hele hoge temperaturen de volgende dagen, 5, 6, 7, 38 graden. We weten intussen dat dat een onmiddellijke impact heeft op die branden die dan gemakkelijker heropflakkeren. Dus daar is wel een grote bezorgdheid over. Donderdag wordt echt een bloedhete dag, de warmste en de droogste van de hele week. Dus daar is wel een grote ongerustheid en een grote waakzaamheid over.
4: Ook in het departement Landes wordt het erg warm. Daar is het vuur onder controle, maar de brandweer sluit heropflakkeringen niet uit. Ons land past intussen de reisadviezen voor Frankrijk en Spanje aan door die natuurbranden. Reizen naar de Gironde wordt ten zeerste afgeraden. Jort Pierre Steverlink van Buitenlandse Zaken.
6: Het is belangrijk dat de reizigers het reisadvies van Buitenlandse Zaken goed opvolgen. En regelmatig wordt dat ook geüpdate in functie van de evoluerende situatie. Dus 1. Het reisadvies goed lezen. 2. Zich inschrijven op Travelers Online is belangrijk, zodat wij u kunnen bereiken in geval van nood. En 3. De bevelen van de lokale autoriteiten goed naleven.
4: Op een speelplein in Kanthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd verschillende bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen hadden nadien hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door hetzelfde spelletje. Het is opnieuw onrustig in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saudi-Arabië aanvallen uitgevoerd op pro-Iraanse groeperingen in Irak. Ze viseerden onder meer wapensites en logistieke doelen. Iran meldt dan weer dat het 3 schepen in de straat van Hormuz heeft beschoten. En volgens het Amerikaanse leger heeft Iran ook een verrassingsaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Oekraïne mag binnenkort Patriot-raketten produceren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in hun oorlog tegen Iran. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag wordt het iets minder warm, rond 27 graden.
0: Dit is Top. Brian Loefrimo.
3: Bellewaarde, Saunatopia, Jumpsky of Sportoase. Dat zijn de 4 opties op ons Ik Verveel Mij rad vandaag.
0: Top.
3: En jij kunt een duo-ticket winnen.

0: 14 jaar oud. Deze wil hij en Eva Simons. This is love.
1: Het.
2: Ik verveel me.
0: Wat gaat er toch onwaarschijnlijk snel de tijd. Het is echt niet normaal. Het is ondertussen 7:50 trouwens op deze woensdagochtend en het ik verveel mij alarm is nog altijd niet beginnen loeien. Dus als je het zo meteen hoort voorbij komen, neem er dan heel snel de Topradio BE app bij en stuur ik verveel mij richting de studio. En ja, check dan vooral even je gsm vooral, want als ik je dan opbel, dan maak je sowieso, of nee, dan win je sowieso een duo-ticket. 4 mogelijkheden, ofwel stuur ik je richting Bellewaerde, richting Saunatopia, Jumpsky of Sportoase. Enfin, ontspanning, dat zal het sowieso wel wezen. Eerst moet je dus nog dat ik verveel mij alarm kunnen spotten. Dat is uiteraard het belangrijkste. Wie weet, zometeen na Medusa en deze Don't Wanna Go Home.

0: Ja, het is zeker wel gebeurd. Absoluut dat ik verveel mij alarm. Dat is beginnen loeien. Vlak nadat ze zei, till I come. Ja, en dan weet je dat je in de prijzen gaat vallen als je zo meteen je telefoon hoort overgaan. Sowieso, dan zal ik opnemen, want dan is de kans heel groot dat ik aan je lijn hang.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar 3,99 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: wordt vandaag de gelukkige die aan ons Ik verveel mij rad mag draaien. Het is iemand die sowieso een duo-ticket nu al gewonnen heeft.
1: Het Ik verveel mij.
2: Alarm!
0: Simon uit Mechelen, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
0: Hey, ja, jij hebt die eer vandaag. Jij wint sowieso al een duo-ticket. Gefeliciteerd. Wat zijn je plannen vandaag?
3: Ik ga een beetje werken in Leuven.
0: Een beetje werken in Leuven. Oké. Een drukke dag dus, lijkt me dan. Of valt dat mee?
3: Dat zal wel meevallen. Denk ik. Okay, er zijn veel mensen op vakantie.
0: Dat is zo. Dan is het altijd een beetje rustiger. Ik wens het je ongelooflijk hard toe. Vandaag op het Ik verveel mij rad weer vier leuke daguitstappen. Ofwel stuur ik je richting Bellewaarde, richting Saunatopia. Dat is plezant om even lekker te kunnen ontspannen. Jumpsky, een springpark of sportoase. Even lekker gaan zwemmen en sporten. Wat vertel eens, welke zou je het liefste winnen?
3: Sportoase lijkt me wel leuk, ja.
0: Sportoase. Ben je sportief type, Simon?
3: Ja, toch wel. Ja.
0: Toch wel. Okay.
3: Fiets en loop veel, ja.
0: Kijk, voilà. We gaan eens kijken wat het wordt. Ik ga voor jou aan het rad draaien. Vertel eens, hard of zacht?
3: Doe maar lekker hard.
0: Lekker hard. En 3, 2, 1, daar gaan we. Jalo! Mag je van mij gaan sporten? Of ja, maar mag je van mij gaan sporten bij Sportoase? Gaan we checken. Ik stuur je niet richting Sportoase. Dat was het vakje dat volgde. Hij is gestrand op het vakje ervoor. En dat is Bellewaarde. Ik stuur je richting Bellewaarde, Simon.
3: Ja, oké. Ja, toch.
0: Kan ook plezant zijn. Ja. Wie neem je mee?
3: Dat zal een van de kindjes zijn. Allee, het tweede ga ik dan betalen natuurlijk.
0: Dat is een goeie. Ja, klopt. Nee, goed. Simon, zeer veel plezier sowieso. En fijne werkdag, vriend. Salut, hè.
3: Dankjewel.
4: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

Simon uit Mechelen is dus gaan lopen met een duo-ticket voor Bellewaarde. Morgenochtend een nieuwe kans met een nieuw Ik Verveel Mij alarm. Als je het kunt spotten, stuur je Ik Verveel Mij naar de studio. En als je niet kunt wachten tot morgenochtend, ga je gewoon even naar leuksetickets.be. Want daar vind je ook heel wat leuke daguitstappen.

0: Romantic hoor je zo meteen. En CCC, eerst nog één plek waar je op dit moment in de file staat. Is het geval op de E19 richting Mechelen. Tussen Rumst en Mechelen-Noord verlies je 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Dit is Top.

Nog tot en met vrijdag is het onze Top Tune of the Week en hoor je hem dus extra vaak. Kygo en Take Me Back bij Top. Zometeen moeten we het even hebben over de vijand van deze zomer. Dat is niet de Aziatische hoornaar, zoals al eerder in de show duidelijk zou kunnen gebleken zijn. Dat is niet de klimaatopwarming of de temperatuur. Maar dat is de teenslipper. Ja. Stop! Ik leg het je zometeen echt heel goed uit. Na Haven en I Run.

0: Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je camionet?
1: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
2: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
4: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
5: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
6: Ah, wat doe jij nu?
4: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
5: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
8: Ja, hallo maat, wat is met dat nu weer?
9: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
8: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Lost Frequencies in de ochtend van Top en Reality. Ja, zoals gezegd moeten we het even hebben over de vijand van deze zomer.
1: De ochtend van Top.
0: En dat is dan niet de hoge temperatuur, de bosbranden in de rest van Europa of de Aziatische hoornaar. Nee, dat is wel de teenslipper. Ja, toch als ik de krant mag geloven. Want in het laatste nieuws vandaag, Bobbejaanland heeft de teenslippers officieel geband in het attractiepark of in de attracties, omdat ze massaal uitvliegen. En dat zorgt dan weer voor zoekacties in de struiken en vooral risico op rondvliegend schoeisel voor omstaanders. Ja, ik vind dat eigenlijk een hele grappige dat er iemand überhaupt met teenslippers in een pretparkattractie stapt. Maar goed, blijkbaar gebeurt het en vanaf nu mag het dus niet meer. Ja, en het is echt de zoveelste keer dat die teenslippers onder vuur liggen. Want Verkeersinstituut FIAS waarschuwt ook voor de gevaren voor rijden met van die sletsen en riskeert toeristen in het Italiaanse Cinque Terre, blijkbaar, kan ook zijn dat ik het verkeerd uitspreek, boetes tot 2.500 euro op steile wandelpaden als ze teenslippers aandoen. Ja, het is echt een ding, teenslippers. Het wordt bijna overal verboden en ik vind dat... Ja, ik weet niet of ik dat een goede zaak vind. Ik ben blij dat ik minder blote tenen ga zien, maar...
1: Dit is
0: zo, een schoon sletske, dat is soms ook niet lelijk. Toch? Ja, ik vind van niet.

Dr. Google en Greg Rosalto, Can't Stop Playing in de ochtend van Top. Straks geef ik je weer twee keuzes. Eén, een gloednieuwe Summer Beat Battle. Twee tracks uit de Summer Beat 1000 die ik tegen elkaar zet. Dat gebeurt na de top headlines van 9 uur. Eerst nog Sigala en Riptide. Na Mark.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Dit is Top!
2: Het is 9 uur. Dit zijn de top headlines. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, sleepte NMBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden, werden met treinen van de NMBS gedeporteerd naar vernietigingskampen zoals Auschwitz in Polen. En de nazi's betaalden de NMBS daar ook goed voor, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. De families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. Op een speelplein in Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn verschillende kinderen onwel geworden na de zogenaamde pisquiz. Daarbij moesten ze op korte tijd verschillende bekers water na elkaar drinken. Sommige kinderen hadden nadien hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. Vorig jaar belandde nog een scoutsjongen van 10 op intensieve zorgen met een watervergiftiging door datzelfde spelletje. In het zuidwesten van Frankrijk blijft het brandgevaar hoog. Er waren gisteren een tiental heropflakkeringen bij de brand in het departement Gironde. Het vuur is er wel onder controle en verspreidt zich niet verder. Maar in Frankrijk start vandaag wel een nieuwe hittegolf, de vierde van het jaar al. Je hoort HLN-journaliste Sabine Vermeijden vanuit Bordeaux.
4: We krijgen hele hoge temperaturen de volgende dagen, 5, 6, 7, 38 graden. We weten intussen dat dat een onmiddellijke impact heeft op die branden die dan gemakkelijker heropflakkeren. Dus daar is wel een grote bezorgdheid over. Donderdag wordt echt een bloedhete dag, de warmste en de droogste van de hele week. Dus daar is wel een grote ongerustheid en een grote waakzaamheid over.
3: Ook in het departement Landen wordt het erg warm. Daar is het vuur onder controle. Maar de brandweer sluit heropflakkeringen niet uit. Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen op Irak zijn zeker 10 doden gevallen. Het gaat om leden van pro-Iraanse paramilitaire groepen. Dat melden twee bronnen binnen zo'n groepering. De luchtaanvallen waren gericht op wapensites en logistieke doelen. De VS zegt dat die groeperingen door Iran gesteund worden om aanvallen uit te voeren op Amerikaanse troepen en Saoedische energieinfrastructuur. Oekraïne mag binnenkort Patriot-raketten produceren. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daarvoor licenties heeft gekregen van Amerikaans president Trump na hun ontmoeting in het Witte Huis gisteren. Op dit moment is Oekraïne nog afhankelijk van Amerikaanse leveringen, maar het Amerikaanse leger heeft die Patriot-raketten zelf nodig in de oorlog tegen Iran. Zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
2: 9:02 en er is één plek waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de E40 richting Brussel. Tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe verlies je 25 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 20 minuten.
1: Dit is Top. Brian Loufrimo.
2: Jij hebt het straks dus voor het zeggen in een nieuwe Summerbeat Battle. Eerst Jugel, al wat de klok slaat. En Move Into the Sun.

0: Neem er eens de Topradio BR bij.
1: Summerbeat Battle.
0: Want jij hebt het komende kwartier voor het zeggen. Met dank aan onze Summerbeat Battle. Twee tracks uit de Summerbeat 1000 die ik tegen elkaar ga zetten. Is het aan jou om mij te laten weten wat jouw favoriet is? En dan probeer ik altijd een beetje te zoeken naar een link tussen de twee tracks. En vandaag heb ik het een beetje op een wiskundige loop genomen. Ja, ja, zeker wel. Met vandaag in de battle dubbele cijfers. En zelfs drie dubbele cijfers. Want dit is keuze 1.
1: 222.
0: Ja, zomer op en top natuurlijk met Ian Oliver en Bukovina. Let me know of je deze wilt horen. Doe je het door te stemmen op keuze 1.

het me laten weten via de Top Radio BE-app, zoals gezegd. Respectievelijk, keuze 1 voor Ian Oliver en Bukovina, of keuze 2 voor Armand van Helden en zijn My My My. Kom maar door in de Top Radio.

0: Uiteraard is er ook een tweede keuze.
1: 77.
0: Dat zal wel zijn, Arman van Helden en My My My. We zitten dus in de dubbele cijfertjes. 222 voor 1, Oliver en Bukovina als keuze 1. Of nummer 77 uit de lijst. Arman van Helden en My My My als keuze 2. Wat is jouw favoriet? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Met een beetje geluk hoor je hem dan wel zometeen naar Rudimental.
2: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
5: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
4: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
5: En klanten altijd tevreden.
4: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

0: Welke track uit de Summer Beat 1000 wil jij heel graag horen? Dat is een vraagstuk dat we elke ochtend opnieuw moeten oplossen.
1: Summer Beat Battle.
0: Onder de vorm van een Summer Beat Battle met vandaag ja toch wel een dubbele cijfers uit de lijst. Dit was keuze 1, nummer 222.

Karma van Helden en My My My van op, 7, van op 77 in de lijst. En dan zou je denken dat de track die het hoogste geland is in die Summer Beat 1000 toch altijd zo'n Summer Battle zou winnen. Maar zeker niet. Nee, absoluut niet. Het grote merendeel van de topluisteraar kiest voor deze. Ian Oliver en Bukovina, de winnaar van de Summer Beat Battle.

0: is de nieuwste van Robin Schulz die je hoort in de ochtend van Top. En zo ben je zeker dat jouw woensdagochtend goed gaat. Het wordt warm, het wordt zonnig en dan weet je dat je dag goed zit. Toch? Enfin, tenzij je op dit moment op de E40 richting Brussel rijdt, ja dan is het allemaal iets minder rooskleurig, want daar verlies je op dit moment 35 minuten door een ongeval. Een rijstrook is er versperd tussen Bertum en Sint-Stevens-Woluwe. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan 5 minuten.
1: Dit is Top. Your summer beat. Brian Lufrimo.

Tiësto en The Business bij Top. Zometeen Milk Inc. en Madison, ze zijn onderweg. Dat zeker. Eerst nog een klein beetje drum and bass. En dat is altijd goed, zeker op een woensdagochtend om 9:55. Sigma en Paloma Faith. Dit is Changing.

0: Secrets Festival. That's the one. 1 en 2 augustus, Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
1: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
0: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be. Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocush.be.

Ik vind het allemaal toch maar een beetje gek, hoor. Ja, er is een Vlaamse artiest die op dit eigenste moment het eigenlijk beter doet in het buitenland dan hier bij ons in Vlaanderen. Ja, want de komende weken zit ze vaker in het buitenland op het podium dan gewoon hier bij ons. Ik heb het over Kate Ryan. Ja, ze staat in augustus nog in Slowakije, in Noorwegen, in Torrevieja in Spanje, op Mallorca. Enfin, je hoeft ook gewoon, of je kan ook liever naar Tienen om ze live te zien. 7 augustus staat ze op de mainstage van Suikerrock. Deze Kate Ryan.

Onderweg richting 10 uur met de top headlines zometeen. En meteen daarna Koen van der Sloten. Jawel, hij is onderweg. Na Snap and the Power. Eerst nog deze Henri PFR en Rafaela. Until the

0: Dit is Top.
1: Deze middag vertrekt Belgische hulp naar de bosbranden in Bordeaux. Serafine legt uit.
2: Goedemorgen. Ons land stuurt hulp naar Bordeaux om de zware bosbranden daar te bestrijden. Dat meldt defensieminister Theo Francken op X. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorrading, trucks en er zullen ook een aantal brandweerlieden meereizen. Om 12 uur vanmiddag vertrekken ze van op de militaire luchthaven van Melsbroek. De brand in het departement Gironde is intussen onder controle en breidt zich niet uit. Maar door de extreme hitte die vandaag verwacht wordt, kunnen er opnieuw opflakkeringen ontstaan. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, sleept de NNBS en de Belgische staat voor de rechter voor de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 25.000 mensen, vooral Joden, werden met treinen van de NNBS gedeporteerd naar vernietigingskampen, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NNBS daar ook goed voor, omgerekend zo'n 50 miljoen euro. De families eisen nu schadevergoedingen. De zaak is al ingeleid bij de rechtbank van Brussel. Over een paar maanden wordt er gepleit. In ons land staan 52 overheidsgebouwen al meer dan een jaar leeg, dat schrijft HLN. Het gaat onder meer om gerechtsgebouwen en kantoren. En dat kost handenvol geld, je hoort HLN-journaliste Fleur Mees.
3: Enerzijds heb je natuurlijk de gebouwen die de Belgische staat bezit. Daar moeten we gelukkig geen huur voor betalen, maar we moeten daar wel bijvoorbeeld kosten voor elektriciteit voor betalen. En in 2025 liep die factuur op voor bijna 800.000 euro. En ook de krotbelasting, daar moest de staat vorig jaar 1,25 miljoen euro voor opgestuurd. Maar dat is eigenlijk ook het topje van de ijsberg, want je hebt natuurlijk ook de gebouwen die de staat huurt.
2: Hoeveel ons dat kost is niet duidelijk, maar het loopt wellicht tot in de miljoenen. Bevoegd minister Mat wil minder gebouwen huren en ook panden verkopen. Het is zonnig vandaag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
0: Dit is Top. Koen van der Sloten.
1: Zou Tom O'Dell het hebben over zijn vakantieliefje en heeft hij dus iemand laten zitten? Wel, hij mag het zelf uitleggen. Dit is Tom O'Dell.

staat in heel wat hitlijsten helemaal bovenaan. Bebe Rexha. En dat was New Religion. En ik hoop dat jouw dag al goed is begonnen. En dat je vandaag niet naar de apotheek moet gaan. Meestal als je naar de apotheek moet gaan, alleen dat wil zeggen dat er toch iets aan de hand is. En ik hoop dat jij de medicatie niet nodig hebt met de volgende stof. Meestal is dat ook zo'n speciale naam. Het heet sildenafil. Dat zou het, ja, de bloedtoevoer verbeteren naar het geslachtsorgaan. Dat is het eigenlijk een beetje, waardoor het een en ander omhoog wordt getild bij opwinding. Ik hoop dus dat je het niet nodig hebt. Maar stel nu dat je het wel moet kopen, geen paniek. Er is ook een beetje garantie. Sexual guarantee, dit is Alcazar.

Alesso met One Republic. En dat was In Your Eyes. En ik zou even willen vragen om er vandaag ook de VTM Go-app bij te nemen. Want ik had het vorige week aangekondigd dat ik gisteren een afspraakje had bij het schoonheidssalon. En vandaag was het dan van dat. De blijde intrede. En alle collega's die zagen het ook meteen toen ik binnenkwam van... Amai. Wat is er met hem gebeurd? Met complimenten en zo. Ofwel zijn ze mij gewoon aan het uitlachen. Dat zou ook kunnen. Maar goed, kijk even binnen via VTM Go. En dan kan je zelf zien of het mooi is. Hè? Hey. VTM Go. Justin Timberlake nu in de ochtend. Dit is Sexy Back. Hoi. Hey.

0: Af en toe heb ik zo een wist je datje en ik hoop dan dat jij denkt van amai, dat wist ik nog niet. En het is leuk om dat eindelijk te weten. Het wist je datje van vandaag gaat over Fede Le Grand. Het is zo dat die man zijn eigen toekomst kan voorspellen. 20 jaar geleden had hij een wereldhit te pakken. Ja, en dan was de vraag op dat ogenblik, denk je ooit om nog beter te doen?
1: Nee. Tuurlijk wil je dat mensen je plaatje kopen, maar een crossover hit en al helemaal met Poetje en zo had ik nooit voor ogen. Omdat het is niet eens een liedje. Dus ik vind het gewoon het belangrijkste om gewoon leuke muziek te maken. En ik hoop altijd maar als ik het zelf leuk vind dat er nog andere mensen zijn die het ook mooi vinden. Maar volgens mij gaat dat wel goed.

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Slumheim, helemaal niet. Ze zijn niet hetzelfde. Elke week een andere track die wij voorstellen, die zich dus mag bewijzen. Maar dan moeten ze het wel aandurven om te luisteren naar alle meningen. En de meningen van gisteren en maandag over Khalid en Medusa, die kan ik eigenlijk samenvatten als... Maar misschien vandaag nieuwe kansen in een nieuwe

0: dak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
1: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
5: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
6: Begint er niet over.
5: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
6: Serieus?
7: Dus niet zoals een interim kantoor.
5: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
1: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.

Mocht jij op deze woensdagochtend nu nood hebben om met mij samen een spelletje te spelen, wel, dit is het ideale moment. Ik heb een klein spelletje, we gaan er samen over nadenken. Ik weet het eigenlijk al, maar goed, jij mag er even over nadenken. We doen het allemaal gemiddeld 250 keer, 250.000 keer in ons leven. Maar wat? Denk er even over na. Niet te lang. 250.000 keer in je leven doe je het. Ik ga het je zo meteen vertellen.

Wat doen wij allemaal samen 250.000 keren in ons leven? Heel veel mensen zijn ermee aan de slag gegaan de afgelopen minuten. Ze denken dan aan zuchten, naar de wc gaan, geeuwen. Is het eigenlijk allemaal niet. Het is ook 8 keer per dag dat we het doen. Mannen van de redactie die zijn mij dat komen zeggen. 8 keer per dag, dus je kan jezelf al de bedenking maken. 8 keer per dag, allee, zo, wat zou dat nu kunnen zijn? Wel, het is heel eenvoudig. Je zegt dus 8 keer per dag... Sorry.

Maar het is wel zo, als je een beetje slecht geslapen hebt en als je het nodig hebt vandaag om wat opgewekt te worden, wel dankzij deze Willy William is dat helemaal goed gekomen. Willy met Trumpetta. Zometeen eens kijken wat er allemaal in het nieuws zit.

0: Dit is Top!
1: En België doet zijn duiten in het zakje tegen de bosbranden in Bordeaux. Serafien legt uit. Dag Serafien.
2: Goedemorgen. Ons land stuurt hulp naar Bordeaux om de zware bosbranden daar te bestrijden. Dat meldt defensieminister Theo Franke op X. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks. Er zullen ook een aantal brandweerlieden meereizen. Over een uurtje vertrekken ze vanop de militaire luchthaven van Melsbroek. De brand in het departement Gironde is onder controle en breidt zich niet verder uit. Maar door de extreme hitte die vandaag verwacht wordt, kunnen er opnieuw opflakkeringen ontstaan. Ook op het Griekse eiland Paros woedt een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd en volgens lokale media vragen de hulpdiensten aan inwoners en toeristen om naar de stranden te vluchten. De brand brak gisteren uit, maar het blussen verloopt moeizaam door de felle wind en die kan het vuur vandaag verder aanwakkeren. Heel wat woonzorgcentra willen hun dagprijs verhogen om te investeren in verkoeling zoals airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra. De meeste woonzorgcentra in Vlaanderen zijn verouderd en door de klimaatverandering is het allemaal moeilijker om die koel te houden in de zomer. Je hoort Candice de Wind van Vlozo.
3: Dat vraagt uiteraard een investering. En dan moeten wij eerlijk zijn, onze voorzieningen bezitten niet voldoende middelen om daar momenteel in te investeren. Dus dan denken we dat we naar een systeem moeten gaan waar we eigenlijk echt wel heel duidelijk maken aan de bewoners van kijk, wat is een woon- en een leefkost? En daar kan een airco onder vallen. En wat is een zorgkost? Om op die manier een zeer transparante dagprijs te bekomen.
2: Een gemiddelde dagprijs ligt in Vlaanderen vandaag rond de 74 euro. Woonzorgcentra mogen hun prijzen niet zomaar optrekken. Bevoegd minister Genet moet daar eerst toestemming voor geven. Het is zonnig vandaag en heel warm. Lokaal halen we 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en 32 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon schijnen. Vanaf vrijdag iets minder warm, rond 27 graden.
1: En dan ook een aantal plaatsen waar je op dit ogenblik staat aan te schuiven. Op de E313, dat is naar Antwerpen, vanaf Frans tot Antwerpen-Oost, 15 minuten bijtellen. 20 minuten dan op de ring van Antwerpen richting Gent, tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En de langste vertraging staat er op dit ogenblik op de E40 naar Oostende, naar de kust dus, tussen Merelbeke en Nevelen. Op dit ogenblik een half uur extra onderweg.
0: Dit is Top! Van der Sloten.
1: En iemand zit met een Spaans lief, denk ik. Mia, mia, mia, amor. Sam Veld is dit.

0: Mag ik je een kleine tip geven als je zo meteen of tijdens de middagpauze even tijd hebt en je bent zo op je gsm aan het scrollen? We doen het allemaal en we doen het soms veel te veel, maar ja, kijk, het is gewoon leuk soms. En soms kom je ook leuke dingen tegen. Ik was het zelf aan het doen de afgelopen minuten en zo kan je zien op de Top Radio Instagram en Facebook en waarschijnlijk ook TikTok en zo van die dingen, dat wij de meest gespeelde tracks hebben van Tomorrowland 2026. Ik ga ze niet allemaal overlopen. Het moet nog een beetje plezant blijven. Maar ik heb wel uit de top 3.
1: 3.
0: Dimitri Vegas en Makina Time.
1: 2.
0: DJ Bounty Hunter met...
1: Oops. Oops.
0: En helemaal bovenaan...
1: 1.
0: Ah nee, die ga ik niet spelen. Die vind je online. Je moet maar even gaan kijken.

als je iemand bent die het voetbal nu al begint te missen en je bent aan het afwachten naar het volgende EK, dan moet je nog 681 dagen wachten, het EK in 2028. Als je denkt van, jongen, geef me toch maar het WK, dan moet je nog 1411 dagen wachten tot dat WK. Als je denkt, jongen, zo lang kan ik niet wachten, geen probleem, ik heb het WK nog eens bij.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Krevel.
2: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: Een klassieker op de barbecue. Dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke. Dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
6: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
5: Wat bedoelde?
6: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
5: Dat zal wel.
6: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
5: Echt? Dus?
6: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide ze even, gewoon doen.

Als je vandaag nog niet veel bent buiten geweest, ja, dan zal je het ongetwijfeld wel voelen als je dan even buiten kan gaan zometeen. Ja, we gaan een hete dag beleven. En in de lente zeggen ze altijd, het is lente. Ik voel het aan mijn instrumenten. Ik weet niet hoe dat in de zomer zit, maar dit zou wel eens kunnen kloppen.

0: Duidelijkheid in het leven, dat is altijd goed. En ze hebben het dan ook gezegd, deze Hot & Juicy met Moostie. Harney, Harney en de ene Moostie is de andere niet.
1: Achter het huis mag Moostie een groentetuin maken.
0: Oh, nostalgie. En dit is ook een beetje nostalgie. Madonna.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

Af en toe zien we foto's binnenkomen op de Topradio BE-app. Mensen die gewoon een fotootje doorsturen van hun zomer van 2026. En soms is dat dan gewoon op de festivals. En ik ga er zo meteen over een aantal minuten nog een festivalletje bijgooien. Stel dat je nog niet goed weet van goh, wat moet ik de komende weken nog allemaal doen en zo. Wel, ik heb al een festivalletje dat je dit weekend kan gaan doen. Maar even geduld. Op het gemakje nu. Met Jonas Blue, dit is Mama, Mama.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Zeg Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp?
2: Ga zo waggeren, ja.
3: Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
4: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is toch niet serieus.
6: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog zolden ook.
7: Goh, ik weet niet. Ik twijfel nog.
8: Ah, wat doe jij nu?
6: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
7: Duik de hele maand juli in ons zoldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
5: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Kansen krijgen op je werk.
10: Check.
9: Interesse in machines.
10: Check.
9: Goede werksfeer.
11: Yes.
9: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
12: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totte?
13: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
12: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
13: Sun wiene?
12: Sun Systems.
14: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
13: Ja, chique ding is dat, hè.
12: Sun Systems. Ja, hallo maat.
15: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van top. Beleef bij Top. The sound of top.

0: Ik ga een poging doen om een geluid te maken. En jij gaat meteen zoiets hebben van... Oh, dat is lang geleden. Maar wacht, ik moet even... Ik heb een toestel. Ik moet er even iets bij halen. Maar het is lang geleden dat ik dat zelf heb nodig gehad. En eigenlijk bijna zelf nooit gebruikt heb. Maar wacht, ik ga een poging doen, hè. Ja. Ga komen, ze. Ken je dit geluid? Als je van dit geluid houdt, dan heb ik goed nieuws.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Want dan ben jij een 12-inch lover. En dan kan je wel gaan feesten dit weekend, hè? 12-inch lovers in Bonheide. Dit weekend is dat het geval. Als jij zo iemand bent die denkt van... Ja, USB-sticks, ik heb het daar toch niet helemaal voor. Bij mij mag het een beetje oldschool zijn. Wel, geen USB-stick, geen laptop... Totaal niet digitaal, allemaal met vinyl een heel weekend lang. Zijn ook nog tickets. Op zaterdag is het al uitverkocht, zie ik. Maar op zondag kan je er nog bij zijn. Tickets kan je kopen via de website 12inchlovers.be. En ja, je kan ook, en dat is wel een leuk dingetje, je kan ook vinyl kopen. Als je dus iemand bent die dat allemaal nog een beetje bijhoudt en platendraaiers, ook de dag van vandaag, je vindt dat eigenlijk nog steeds, dan kan je ook vinyl gaan kopen. Ik weet nu wel niet of je de vinylplaten kan kopen die de DJ op dat moment aan het spelen is.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Yeah.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Stop!
2: De lunchpauze komt eraan en ook het nieuws van deze woensdagmiddag. Serafine, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen. En betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Heel wat woonzorgcentra willen hun dagprijs verhogen om te investeren in verkoeling zoals airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra. De meeste woonzorgcentra in Vlaanderen zijn verouderd en door de klimaatverandering is het al maar moeilijker om die koel te houden in de zomer. Je hoort Candice de Wind van Vlozo.
4: Dat vraagt uiteraard een investering. En dan moeten wij eerlijk zijn, onze voorzieningen bezitten niet voldoende middelen om daar momenteel in te investeren. Dus dan denken we dat we naar een systeem moeten gaan waar we eigenlijk echt wel heel duidelijk maken aan de bewoners van kijk, wat is een woon- en een leefkost? En daar kan een airco onder vallen. En wat is een zorgkost? Om op die manier een zeer transparante dagprijs te bekomen.
3: Een gemiddelde dagprijs ligt in Vlaanderen vandaag rond de €74. Woonzorgcentra mogen hun prijzen niet zomaar optrekken. Bevoegd minister Genee moet daar eerst toestemming voor geven. Op de luchthaven van Melsbroek vertrekt rond deze tijd hulp naar Bordeaux. Ons land stuurt brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen om de grote bosbranden te bestrijden. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. In het departement Gironde blijft de situatie intussen spannend. Daar wordt een hittepiek verwacht. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
5: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
3: Ook op het Griekse eiland Paros woedt een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn al geëvacueerd. En volgens lokale media vragen de hulpdiensten aan inwoners en toeristen om naar de stranden te vluchten. De brand brak gisteren uit en het blussen verloopt moeizaam door de felle wind. Die kan het vuur vandaag nog verder aanwakkeren. De Franse DJ en producer Kavinsky is overleden. Zijn lichaam werd vanochtend gevonden in zijn woning in Parijs. Dat meldde Franse media. Hoe hij overleed is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt dat nog. Maar voorlopig wijst niets op een verdacht overlijden. Kavinsky brak in 2010 door met zijn nummer Nightcall. Je kent het nummer misschien wel in de versie van Angèle. Zij bracht het nummer 2 jaar geleden opnieuw uit. Kavinsky was 50. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers warm met zon en rond 29 graden.
2: Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de ring van Antwerpen richting Gent. Tussen Merksem en Antwerpen Centrum moet je op dit ogenblik een 20-tal minuten bijtellen. En dan op de E40 aanschuiven naar de kust tussen Zwijnaarden en Nevelen. Op dit ogenblik een 25-tal minuten bij.
1: Dit is Stop. Koen van der Sloten
2: is al een beetje aan het zweten en aan het puffen. Dus op het gemakske nu met Last Frequencies. Dit is Live It All. Goedemiddag.

Nicky Jam, J Balvin. En dan gaan we dit doen. Daily Dilemma. En het is eigenlijk iets wat deze ochtend is ontstaan bij het dagelijkse ritueel. Ik zal het even uitleggen. Als ik opsta, dan begin ik met mijn kat Nalu eten te geven. En plots bedacht ik mij dat ik elke ochtend hetzelfde tegen dat beest zeg. Dus als ik die dan voor het eerst aantref in de woonkamer, dan zeg ik altijd tegen Nalu: en jongen, heb jij goed geslapen? En dat beest zit altijd zo te kijken van: wat zit er eigenlijk allemaal tegen mij te vertellen? En dat is het dilemma van vandaag. Ben jij iemand die praat tegen je huisdier? Dat kan ook je hond gaan of je goudvis of ik weet het niet allemaal. Maar dus doe jij een praatje of doe jij gewoon een eiken en vertellen jullie eigenlijk weinig? Met andere woorden, het dilemma is: praten met je huisdier of niet? En antwoordt hij dan ook? Dat is misschien ook wel handig om eens te weten. Asser.

0: Ik en onze golden retriever die begrijpen elkaar met onze ogen. En natuurlijk mijn stem, dat is misschien wel belachelijk, maar dat is zo een mooie. En het is ook een beetje ons kind ten huize. Nee, maar dat snap ik. Sommige mensen vinden een huisdier ook een beetje hun babytje of hun kind. En dat willen we allemaal wel snappen. Eens kijken wat er is binnengekomen bij Van Kenneth.
1: Tuurlijk praat ik tegen mijn kat. En mijn kat spreekt ook altijd terug. Als ik zeg tegen mijn kat, spreek een keer. Dan spreekt die kat tegen mij. Miauw, miauw. Iedere keer. Die kat doet niet liever. En ook weet dat het speciaal is aan mijn kat. Als bijvoorbeeld een klein spinoetje wegsmijt, komt hij mij dat terugbrengen. Die apporteert zo zijn. Zalig gewoon.
0: Je mag mij wel eens laten weten hoe je dat doet. Want wat ik nu al een tijdje aan het proberen ben bij mijn kat. Dus als hij dan als ik van boven kom en hij is ook boven, dan moet hij altijd op mij wachten aan de trap. Maar dat lukt nog niet helemaal. Blijven hopen. Het zal nodig zijn. Maar ik weet niet hoe ik dat beest kan doen luisteren eigenlijk. Ik weet het, het is geen hond. Maar ja, ik behandel mijn kat alsof het een hond is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dit is DJ Licious en Hope.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op

0: Telenet.be/voor je zaak.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Ching, ching.
4: Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Als je dit nog niet kent, je moet je geen zorgen maken. Dit zijn de Summer Beats van Top. Marshmallow is er eentje van. En dit past helemaal tijdens de zomer. Dat was Another Drink. Misschien toch ook eens hulde aan de mensen van de horeca, vooral tijdens de zomermaanden. En dan vooral tijdens zo van die hete dagen zoals vandaag. Want jullie zorgen dat wij kunnen genieten. Dus, dankjewel. Ja. Jullie moeten mij toch eens uitleggen. Nu, ik heb een complimentje gegeven, het is ook gemeend. Maar ik kom altijd hetzelfde tegen. Dus ik ga dan op een terras gaan zitten. En ik wil dan eigenlijk zo snel mogelijk iets bestellen. Want ja, je wil kunnen genieten van het zonneke en dan een cocktail kunnen. Ja, ik moet het allemaal niet uitleggen. Maar dus ik weet dan altijd niet wat het beste is wat ik doe. Het lijkt alsof de mensen mij nooit zien. En ik wil ook niet beginnen zwaaien of beginnen zuchten. Lieve mensen van de horeca, wat kan ik het best doen om jullie aandacht te trekken? Maar ik wil ook wel beleefd zijn. Eigenlijk is het gemakkelijkste zo mijn QR-code, hè. Alleen dan kan je gewoon meteen bestellen en klaar is Kees. Maar is het oké om te zwaaien of niet?

Alok en Khalid met Dive Into Me. Ik ben op dit ogenblik in de Summerbeat 1000 aan het duiken. En ik heb zo een nummer gevonden. Goh, allez, je kan dat hebben, hè, dat mensen de zomervibe nog niet helemaal voelen. Maar ik heb een nummer gevonden dat hem meteen gaat laten beginnen. Ja? Ik ga hem laten beginnen, hè? Ja, we zijn weg. Dan Zakodoro, dit is Don Omar.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
7: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
8: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
10: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
11: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
12: Wil je jouw merk hier horen? Dat kan. Ga naar topradio.be/adverteren en boek.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Het zou wel eens een dag kunnen zijn dat heel veel mensen verkoeling zoeken. En dat gaan we zo meteen eens bekijken. Is het op dit ogenblik al druk aan de kust of niet? Eerst nog deze Sigala. Dit is Easy Love. Goedemiddag.

0: Het kan toch nooit de bedoeling zijn dat je moet smeken dat iemand van je gaat houden. Love Me, dat was Daniel Bovi.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: We houden ook van het zeetje en dat zie ik op dit ogenblik ook op een aantal plaatsen. Is het toch al druk aan het worden? We zitten dan in Middelkerken, ook heel wat te doen. Ze hebben daar zo'n nieuw gebouw. Het Silt heet dat, dacht ik. De Pannen is ook een plaats die je op dit ogenblik maar beter kan vermijden. En in het centrum van De Haan zijn toch ook heel wat mensen. Maar het is nog niet over de koppen lopen, voor alle duidelijkheid. Maar als je vandaag aan de kust bent, volgens mij zal je wel met die hitte zo'n beetje het gevoel hebben van kom, ik wil nog een beetje langer blijven.

0: Het is 1 uur, er is bij ons nu ook al een natuurbrand uitgebroken. Serafien Smits, goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Capelle in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken. Dat meldt HLN. De brandweer is massaal aanwezig om het vuur te blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de brand is en of er gewonden zijn. Ook over de oorzaak is nog niets bekend. In het Franse departement Gironde blijft de situatie spannend met de bosbranden daar. Het vuur is wel onder controle, maar vanmiddag wordt daar een hittepiek verwacht. Journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
2: Vanmiddag gaan de temperaturen boven 40 graden. Code oranje is van kracht. Er is ook een heel lage luchtvochtigheid en een erg droge wind. En die wind die gaat opnieuw keren. De kans dat die hitte er zal voor zorgen dat de hotspots die er al zijn, waar het smeult, dat daar opnieuw vuur zal ontstaan, dat het vuur zal aangewakkerd worden, is groot.
1: Intussen is er vanuit ons land hulp naar Bordeaux vertrokken. Het gaat om brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks om de Franse brandweer te helpen. Er reizen ook verschillende brandweerlieden mee. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude met airco's. Door de hittegolven stijgt de vraag naar mobiele en vaste airco. De overheidsdienst kreeg daar deze maand al 162 klachten over binnen. Het gaat dan om valse webshops, misleidende promoties en installateurs die snelle plaatsingen aanbieden tegen opvallend lage prijzen. Lees daarom altijd eerst reviews van bedrijven en vergelijk prijzen en betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Er zijn deze zomer opvallend minder wespen. Vorig jaar deze tijd werden er meer dan 2000 wespen gespot. Nu zijn dat er zo'n 540, 4 keer minder. Komt onder meer door het natte weer in mei en begin juni, wanneer wespen hun nest bouwen. Daardoor zijn er minder insecten waarmee wespen zich kunnen voeden. Maar ook de mens zit er voor iets tussen. Je hoort wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Ook wij zijn schuldig. Bijvoorbeeld, we hebben de invasieve exoot, de Aziatische hoornaar, geïntroduceerd in Europa. Die opkomst heeft ervoor gezorgd dat die op wespen gaat jagen, dus dat zorgt al voor lagere aantallen. En we plaatsen ook heel veel vallen om die Aziatische hoornaar te vangen, maar daar komen per ongeluk ook vaak wespenkoninginnen in sommige van die vallen terecht.
1: Wespen zijn nochtans nuttig, want ze jagen op andere insecten, zoals muggen en vliegen. En ze helpen ook bij het bestuiven van bomen en planten. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dag daarna blijft het zomers met zon en rond 29 graden.
0: Twee lange files richting kust natuurlijk, dat spreekt voor zich. Op die E40 gaat het moeizaam tussen Drongen en Beernem. Je verliest daar 20 minuten en ook op de E313 gaat het trager. Richting Antwerpen tussen Ranst en Antwerpen-Oost is dat 12 minuten extra.
4: Dit is Top. Jan de Prater.
0: Op de warmste dag van de week klinken de beats nog zo goed. Hugel die zorgt alvast voor de juiste vibe. Moving to the sun.

Ik heb net als jij de airconditioning op de hoogste blaasstand gezet. Zonnebril op de neus. En dan denk ik, dan kunnen we vanmiddag toch, jij en ik samen. Zometeen Till West, Same Man, Kamrad komt er ook aan. Eerst deze Years and Years. Dit is King.

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents Krevel.
1: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel, leef beter.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
8: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
7: Ja, ik weet het.
8: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
7: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
8: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
7: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Ik vroeg je, weet je waar je over de langste handgemaakte houten brug kan stappen? 1,2 kilometer lang, man-made in tekhout. Zijn ze wel even aan bezig geweest. Als je weet dat dat effectief zonder veel machines zal gebeurd zijn, omdat die brug er ook al sinds 1850 staat. In ieder geval, het staat op elke toerist zijn of haar to-do-list als je dat land bezoekt. Weinigen hadden het juist, maar sommigen wel. Onder andere Evi, die schreef Myanmar, en dat is het ook in Myanmar in Azië, kan je dat gaan doen. En ik denk dat dat een hele belevenis is, want dat is altijd zo'n beetje wankel, zo'n houten brug toch? Myanmar ligt trouwens in de buurt van Thailand, Bangladesh ligt daarnaast, India. Als je gaat trekken is dat echt wel een mooie streek om dat daar te gaan doen natuurlijk. 7:30. I like it. Ik hoef niet aan te kondigen van wie, want dat doen ze zelf.

0: Ik heb zometeen nieuws over BTS, want BTS stuurt geen muziek in voor de Grammy Awards van volgend jaar, waarmee ze eigenlijk willen zeggen, wij komen niet, we willen ook geen prijs, en daar hebben ze wat mij betreft ook wel een heel goede reden voor. Ik vertel het zo. Op de weg nog twee problemen die vooral richting kust zijn natuurlijk. Richting Oostende tussen Sint-Nijs-Westrem en Nevelen een kwartier erbij. En ook op de E313 richting Antwerpen gaat het trager. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost ook daar 15 minuten extra rekenen.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die je kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code Yellow!
5: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
6: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
10: Dit is... We make you move. Your summer beat. Bart-Jan de Prateren.

Ik heb nieuws over deze BTS. Deze BTS die razend populair is, ook in ons land is dat het geval. Want ze speelden nog onlangs uitverkocht in het Koning Boudewijn Stadion. En ik kan je zeggen, dat is niet evident om dat uit te verkopen. BTS doet dat eigenlijk vrij makkelijk. En dat komt natuurlijk omdat ze super populair zijn. Je kent ze van dit hitje. Van Dynamite, maar ook van veel andere hits is dat natuurlijk het geval. Ze gaan iets doen wat vele artiesten nog niet hebben gedaan. Zijnde zich een beetje keren tegen de Grammy Awards, wat de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen zijn nog altijd. En ze doen dat omdat er een nieuwe categorie komt in die Grammy Awards, zijnde Aziatische muziek. En zij willen eigenlijk niet in dat kotje geduwd worden, zoals het dan heet. En de kans dat ze winnen is natuurlijk groot, ook al hebben ze op de dag van vandaag nog altijd geen Grammy gewonnen bij BTS. Maar het zorgt er waarschijnlijk voor dat ze dan niet gaan winnen in de echte belangrijke categorieën. Zijn de algemene Grammy Awards voor muziek, voor het schrijven van een lied, voor het uitbrengen van een song en dat soort zaken voor het producer. Dus ze zeggen gewoon, ik doe niet mee. Heeft dus ongelijk. The Weeknd heeft het trouwens ook gedaan een paar jaar geleden, toen ook hij geen enkele nominatie kreeg na een heel succesvol jaar.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Muziek en magie.
3: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.z.be.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
6: Dus niet zoals een interim kantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
7: Oh, dat zegt iets voor u. Het is nog solden ook.
8: Gok, weet niet. Ik twijfel nog.
7: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
8: Duik de hele maand juli in ons soldenbad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totte?
10: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
9: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun wie?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Beleef bij Top, Top, The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top, we make you move.

0: Ik had gisteravond een moeilijk gesprek met collega, maar ook wel vriend, mag ik zeggen. Het zijn de Koen van der Sloten van Jeroen en Koen. Tegenwoordig in de zomer hoor je hem ook soms tussen 10 en 1 's morgens. Deze week is dat zo. Omdat Koen was erachter gekomen dat Laura Tesoro gaat trouwen. En Koen had gehoopt, ergens diep van binnen in zijn kleine peperkoekenhartje, dat hij nog altijd kans had kunnen maken op Laura Tesoro. Ja, nee, ik heb hem even een schouder aangeboden, zoals vrienden dat doen voor elkaar. En ik heb eigenlijk tegen Koen gezegd, beste Koen,
1: moet niet huilen hoor, want wat er ook gebeurt,
2: altijd blijven lachen.

alvast je smartphone boven, want binnen dit en een kwartier geef ik een JBL draadloze hoofdtelefoon weg. Zometeen iets over twee, doen we dat. Ik zag op Tomorrowland dat Fisher alweer, zoals altijd, zijn hoedje op had, zelfs in die hitte. Zo kan je hem altijd herkennen. Waiting for Tonight, dit is zijn versie.

0: is top.
1: Het is 2 uur en het brandt in Kapellen bij Antwerpen. Serafien Smits, jij weet meer.
2: Goedemiddag. In Kapellen in de provincie Antwerpen is een natuurbrand uitgebroken in het Mastenbos. Journaliste Laurent Stappers is ter plaatse.
3: Ze zeggen dat ze de brand onder controle hebben, dat die omschreven is en niet kan uitbreiden. Maar dat is natuurlijk in een bos van meer dan 175 hectare niet zo gemakkelijk. Ze zijn hier met veel, hij is dus omschreven, maar ik hoor wel dat het blussen nog heel lang zal duren.
2: Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog niets bekend. In de zorg zijn op dit moment amper flexijobbers aan de slag. Dat schrijft de Tijd. Sinds 1 juli mag dat nogthans wel en de interesse is ook groot. Maar de Vlaamse regering heeft nog altijd geen duidelijke regels klaar over de financiering daarvan. Daardoor weten ziekenhuizen en andere zorginstellingen niet hoeveel die flexijobbers hen precies gaan kosten. En dus houden ze de boot af. Er is nogthans een groot tekort aan personeel in de zorg, zeker in de zomer, omdat veel mensen dan met vakantie gaan. Er komt wereldwijd heel wat protest tegen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino. Die wil het WK voetbal verkopen. Infantino wil een nieuw miljardenbedrijf oprichten dat dan de commerciële rechten van het WK bezit. De aandelen wil hij dan verkopen aan privé-investeerders. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA is daar niet over te spreken. Ze denkt na over een boycot van het volgende WK door geen Europese landen meer te sturen. Veel zon deze namiddag en ook heel warm, lokaal tot 35 graden. Morgen opnieuw zonnig tot 32 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het zomers met zon en rond 29 graden.
1: Gianni Infantino. Is het van de warmte dat hij, of is het gewoon van het padje? Die rare kerel. Aanschuiven nog richting kust tussen Aalter en Oostkamp op de E40. Je verliest er nog altijd 20 minuten momenteel.
0: Dit is top. Jan de Prater.
1: Het wordt leuk hoor vanmiddag. Madcon met Backing ga ik draaien, maar ook BB Rexha. En nu eerst Jam & Spoon. Dit is Right in the Night.

Bibi Rexha was de gast op Tomorrowland, heeft er een optreden gegeven van een half uur, maar ze wist zelf niet zo goed hoe ze dat moest aanpakken, omdat het natuurlijk geen normaal optreden was. Als je op Tomorrowland staat, is dat anders. Ze heeft raad gevraagd bij een grote DJ. Vrijdag in Top Hit 40 vertelt ze wie die DJ was. Er is iemand die ze goed kent, dus je kan het misschien al een klein beetje raden natuurlijk.

0: gaan.
1: Het is vandaag al woensdag, dat wil zeggen, ik heb er nog 3 om weg te geven. JBL hoofdtelefoons, draadloos en met ruisonderdrukkingsfunctie. Vandaag, donderdag en vrijdag in Top Hit 40 nog eentje. Ik laat je zo meteen een opgave horen. Het is uit het liedje van Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat. Daar hoor je 1 woord niet, omdat er ruis te horen is. Ik heb dat woord nodig, dat stuur je mij via de Topradio BE-app. Bij aan het rijden mag je het altijd inspreken door het microfoontje in te drukken. Dat gaat heel makkelijk. Het is een beetje een instinker, dat moet ik al zeggen. Ik hoop dat je niet in de war bent. Luister goed, hij komt.

0: Het zijn twee kerels van bij ons, Manuals en Brian V met Where Do I Go. Ik liet jou er net een stukje horen uit Alexandra Stan's Mr. Sexo Beat. Eén woord kon jij niet verstaan door ruis. En ik vroeg jou dat te sturen via de Topradio BE-app. Dit was de opgave. Hey sexy boy, set me, don't be so shy. Daarmee moest je het stellen. Frank uit Borgerhout, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Jij wist dit zoals velen, maar jij was de vijfde. Vertel eens.
1: Het antwoord is free.
0: Ik denk het wel, hè. Ze herhaalt dat een aantal keer in het liedje. Ik dacht dat het een beetje een instinker was voor sommigen, maar het was inderdaad ook gewoon weer free. Jij krijgt van mij die JBL hoofdtelefoon draadloos en heeft ook nog eens die ruisonderdrukkingsfunctie. Daar ga je veel plezier aan beleven, daar twijfel ik niet aan. Beste Frank, jij bent wat ze noemen in de volksmond een voyageur, toch?
1: Dat klopt. Ik rijd voor mijn werk.
0: Wat doe jij precies?
1: Ik verkoop ziekenhuismateriaal wereldwijd.
0: Dus jij reist de wereld af en verkoopt daar materiaal voor ziekenhuizen. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Dat klopt. Het eenvoudigste voorbeeld is denk ik medicijnwagens. Dus karren die de verpleger of verpleegster gebruikt, waar medicatie in zit en een computer op ingebouwd is en zo de patiënt van medicatie voorziet en zorg.
0: Kijk, cool. En ik denk dat dat big business is, want je onderschat dat. Een ziekenhuis is natuurlijk iets wat er moet zijn, maar ook natuurlijk een commercieel concept. Dat moet op een of andere manier liefst winst opbrengen natuurlijk. Dat is in andere landen niet anders dan bij ons. Frank, ik wens jou er heel veel plezier bij en geniet van die hoofdtelefoon.
1: Super, dankjewel.
0: Dag.
2: Zoek de JBL Pop-up Store nog tot en met 2 augustus aan het Silt in Middelkerken. Ontdek het uitgebreide JBL-aanbod op

Frank handelt in ziekenhuismateriaal. Ik moet zeggen, ik was nu onlangs een paar keer in een ziekenhuis om iemand te bezoeken. En ik had daar weer, ik noem dat de COVID-neiging, om altijd maar van die pompjes te gebruiken. Want die hangen daar nog altijd en die zijn ook gevuld met desinfecterende gel in vele gevallen. En ik betrapte mezelf in elke gang dat ik binnenging of kamer, dat ik zo even op dat pompje wou duwen om mijn handen te desinfecteren. Het kan ook aan mezelf liggen. Zometeen Basement Jacks met Romeo. En Swedish House Mafia komt er ook aan bij tot. Op de weg vooral nog file op de R1 nu richting Gent, Antwerpse ring tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Je schuift er 20 minuten aan.

Ik denk dat je vandaag niet moet excuseren. Toch niet als het gaat over fysische inspanningen, want op dagen als vandaag is dat gewoon niet leuk om te doen. Als je zware inspanning moet doen bij temperaturen van 35 graden, wat het her en der wel is in Vlaanderen, stel dat een beetje uit tot vanavond laat of zo. Als de zon onder is, kan het wel. Ook geen Romeo-toestanden. Althans, niet voor de Basement Jacks.

0: Roelof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt nieuwe camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
3: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
4: Begint er niet over.
3: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
4: Serieus?
5: Dus niet zoals een interim kantoor.
3: Zonder interim, zonder vacature sites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devo

0: Eind deze week is het zover. Dan zijn we toe aan Beach Party Bocholt. Beach Party Bocholt op vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus is dat het geval. En ik kan je zeggen, dat is een bijzonder leuk festival, omdat op de affiche onder andere Reggie staat, maar ook Pat B, als je houdt van een beetje jump, DJ Wout en vele anderen ook die echt wel heel goede muziek draaien. Wij gaan er ook zijn met Top. We brengen ook Mentos mee en onze Silent Disco op Beach Party Bocholt. En wat houdt dat in? Dat je eigenlijk drie kanalen hebt om uit te gaan kiezen. Drie verschillende DJ-sets. Bijvoorbeeld, Jeroen en Koen gaan aan het DJ'en zijn. Niet echt. Het is vooraf opgenomen. Maar je gaat ze wel horen in je hoofdtelefoon. En dan hoor je natuurlijk een hele mix met schaamteloze muziek. Dat is altijd wel goed. Beach Party Bocholt, vrijdag en zaterdag is het daar dik feest.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

Tomorrowland heeft een overzicht gemaakt van songs die het meest zijn gedraaid de afgelopen twee weekends. Wouter de Vries gaat het er straks over hebben en laat jou ook wel wat muziek eruit horen. Straks na 4 uur is dat het geval. Wat mij opviel, is dat daar in het eerste weekend één liedje tussen stond wat mij volledig is ontgaan. Het gaat om dit liedje van Eric Prydz. Dit staat in de top 10 van meest gedraaide songs van het eerste weekend van Tomorrowland.

Even naar de temperatuurmeter kijken. Het is 35 graden op dit moment. Dan krijg ik officieel een extra drinkpauze van mijn baas. We kunnen verder. Nee, maar het is wel belangrijk. Iedereen moet veel drinken en zeker water. Wees voorzichtig met die alcohol bij die warme temperaturen. Net voor het nieuws van 3, John Summer.

0: Dit is Stop!
1: 3 uur, er is goed nieuws over de brand in Kapellen. Bart de Meulemeester, goedemiddag.
2: Goedemiddag. De natuurbrand in Kapellen is geblust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten Ronnie van Riel.
3: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
2: De brandweer blijft nog wel een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden. Over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. Er zijn amper flexijobbers aan het werk in de zorg, dat schrijft de Tijd. Nochtans mag dat sinds 1 juli, maar het is voor de ziekenhuizen en zorginstellingen nog altijd niet duidelijk hoeveel hen dat gaat kosten. De Vlaamse regering moet daar nog met een plan komen. En daarom houden ze de boot af. Er is sowieso al een groot personeelstekort in de zorg, zeker in de zomer. De Europese voetbalfederatie UEFA is woest op FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien, denk aan het WK bijvoorbeeld, kunnen verkopen aan privé-investeerders, zoals Amerikaans president Trump. Op die manier zou de FIFA miljarden extra kunnen binnenhalen. Als Infantino doorgaat met zijn plannen, dreigt de UEFA ermee het volgende WK te boycotten. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden met ook veel zon. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Zomerszonnig en temperaturen rond een graad of 29.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
1: Zometeen terug naar 1995 voor een van de moeder der moederplaten. Nightcrawlers komt eraan. Eerst Martin Garrix en Ed Sheeran. Top.

Niks mis met nog eens het origineel te draaien. Hoor je veel te weinig wat mij betreft trouwens op de radio. Zometeen gaan wij nog eens in de Summerbeat 1000 duiken. Ik zou bij deze warme temperaturen daar heel graag nog eens een song uitspelen. En ik heb jouw hulp daarvoor nodig aan de hand van een getal. Maar dat leg ik jou zometeen wel even uit. Jack Jones komt er ook aan met Whistle. Maar eerst Thomas Gray. Dit is nog eens Rumours.

0: Summer Beat Duizend Roulette.
1: Rettiketet, opgelet dat je vandaag niet verbrandt. Bijvoorbeeld, houd er maar een beetje rekening mee. Invrijven is de boodschap. Ik heb hier bij mij de Summer Beat Duizend liggen. Dat waren eind juni de 1000 strafste zomerplaten ooit uitgebracht. Die we hier gedraaid hebben bij Top, alle 1000 na elkaar. En ik zou er heel graag nog eens een song uit spelen, maar dan heb ik wel een getal nodig. Dus dan geef jij mij een getal waar jij iets mee hebt. Stuur dat gerust door via de Topradio BE-app. En dan match ik dat met de song die daarbij hoort in de Summer Beat 1000. Stuur maar door. Ik kijk eens wat er allemaal binnenkomt.

0: Summer Beat Duizend Roulette.
1: Ik vroeg jou er net een getal door te sturen waar je iets mee hebt, zodat ik dat kan linken aan een song uit de Summer Beat Duizend. Want vandaag bij die temperaturen kunnen we geen zomerhits genoeg draaien, vind ik hierbij top. Chiara stuurde 13. 13 is blijkbaar haar verjaardagsdag, maar ook de overlijdensdag van haar papa. Dus ik snap maar al te goed dat ze met het getal 13 iets speciaals heeft. Ken stuurde 380. Dat is het aantal ton, dus 380 ton, wat hij en zijn collega's al hebben verzet aan grond op de Oosterweelwerken. Waarvoor heel veel dank, beste Ken. Enfin, nu nog niet, hè. Nu staan we dan nog met z'n allen een beetje stil. Binnen een paar jaar gaan we blij zijn als het af is. Olivier stuurde 69. Dat is mijn lievelingsstandje. Schrijf ik nooit van gehoord. En ik eindig met Matthias. Matthias is een dakwerker en hij zegt de gevoelstemperatuur momenteel is 55 graden hier op het dak. Waarvoor heel veel respect, beste Matthias. En je kan nooit raden, ga het nakijken, je kan het bekijken op onze website, wie er op nummer 55 stond dit jaar in de Summer Beat 1000. Het was het liedje Temperature van Jean.

De Tour de France zit er al even op en nu zijn er dus de Natour criteria waar de grote sterren komen, zoals Remco Evenepoel. Tadej Pogacar voorlopig nog niet gezien op die Natour criteria en daar is een reden voor. Ik vertel je zo meteen hoeveel hij vraagt.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
3: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
2: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
3: En klanten altijd tevreden.
2: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be

Sinds zondag zit de Tour de France erop en dan weet je, de dagen daarna, de soms weken zelfs daarna, zijn er in ons land na-tour criteriums. En dat is leuk, want dan zie je die grote renners nog eens van heel dicht voorbij komen. In meestal wel wat ik noem een kermiskoers rond de kerk. Maar veel meer is dat dan niet. Dan doen ze 30 toertjes rond de kerktoren, bij wijze van spreken. Maar goed, we zijn een koersland en we moeten dat koesteren. Zo was er natuurlijk het na-tour criterium in Aalst. Dat is altijd het eerste en het grootste, denk ik. En was er ook Roeselaar de afgelopen dagen, gisteren was dat, dacht ik. Alleen zie je daar Tadej Pogačar niet, de winnaar van de Tour de France. En dat heeft gewoon te maken met het bedrag dat hij vraagt om te willen rijden in zo'n na-tour criterium. Als ik jou zeg dat Evenepoel ongeveer tussen de 40 en de 50.000 euro vraagt, dan kan ik jou stellen dat Tadej Pogačar maal 2 is. Zijn prijs zou 100.000 euro zijn om te komen naar een na-tour criterium. Nu, is dat veel, is dat niet veel? Je kan erover discussiëren. Is hij dat waard, is hij dat niet waard? Het is gewoon voor de organisaties veel geld. Laat ons eerlijk zijn. En naar het schijnt zouden ze in Roeselaar gezegd hebben... Dat hij dure is.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Muziek en magie.
3: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
5: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
6: Ja, hallo maat. Wat is me dan nu weer?
7: Kom jij anders, manneke, bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
6: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat. We'll be right back.

Het creatieve zit in de familie. De ene kan schilderen, de andere maakt muziek. Niels van Gogh en Pulverton bij het op. Zometeen Wouter de Vries na 4 uur heeft het onder meer over Kavinsky en over longkanker. Al hebben beide met elkaar niks te maken, denk ik. Dit zijn de Chainsmokers.

De vraag wat gaan we eten vanavond is makkelijk. IJs van elke smaak, een bolletje alsjeblieft. En ja, dat mag op een hoorntje. Dat ga ik doen na 4 uur. Wouter is er voor jou. Ik heb nog Kongs Galaxy en deze September.

0: Dit is Top!
1: Niet alleen branden in Frankrijk en Spanje, maar ook in ons land is er eentje geweest. Bart kent de details daarover. Zeg eens.
2: Goedemiddag. De natuurbrand in Capelle is geblust. In het noorden van de provincie Antwerpen is dat. De brandweer kwam meteen massaal ter plaatse en dat heeft erger kunnen voorkomen, zegt de coördinator van de hulpdiensten Ronnie van Riel.
3: Omstaanders hebben die brand opgemerkt. Die hebben goed gereageerd en snel naar het nummer 112 gebeld. En op dit moment kunnen we zeggen dat er een kleine 4000 vierkante meter is afgebrand en dat wij veel erger hebben kunnen voorkomen. Want als je 10 minuten langer wacht, dan kan je dat niet meer onder controle krijgen.
2: De brandweer blijft wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, over de oorzaak is nog geen duidelijkheid. In de buurt van Madrid mogen zo'n 24.000 mensen weer naar hun huizen nadat ze moesten evacueren voor bosbranden. Dat melden lokale autoriteiten. De brand is nog altijd niet onder controle, maar is ook niet verder uitgebreid. Het vuur heeft al 77.000 hectare natuur verwoest. En de Duitse autobouwer BMW gaat wereldwijd 8.000 banen schrappen. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het komt door de tegenvallende verkoop in China de afgelopen maanden. Bij BMW werken wereldwijd zo'n 150.000 mensen. In welke landen de meeste jobs verdwijnen is nog niet duidelijk. Bij ons heeft BMW enkel verkooppunten, geen fabrieken. Volop zomer vandaag met veel zon en temperaturen tot 35 graden. Morgen een paar graden minder, nog 32 graden dan, met ook veel zon wel. En dat blijft ook zo de dagen nadien. Zomerszonnig en temperaturen rond een graad of 29.
0: Dit is Top! Wouter de Vries.
1: Ja, als je zo'n naam hoort, dan krijg je toch al op zijn minst een graadje frisser. Felix Jeen, zometeen eerst Last Frequencies, Live It All. Goedenamiddag. Top!

0: Iemand stuurde me gisteren in de app, Wouter, hoe lang ben jij al bij top? Ja, heel veel jaren. Stond ook bij, hopelijk houd je het nog veel jaren vol. Ja, dat denk ik wel hoor. Ik zou zeggen, call it love. Your summer
1: beat. Dit is top.
0: Love voor de radio. Lekker warm vanmiddag en ik zal meteen voor de verkoeling zorgen, want ik heb het straks over de film Home Alone. Dat is toch altijd de film die met kerst op televisie is. Ja, dat helpt al een beetje als je denkt aan de sneeuw. Dat voelt toch al net een half graadje frisser. Er zijn plannen voor een nieuwe film, straks meer daarover. En ik draai ook de meest gedraaide track van op Tomorrowland afgelopen twee weekends. Maar vooral, geniet van de zomer, geniet van het zonnetje en wie weet van de vakantie met een cocktail daarbij. Je mag zelf kiezen welke. En als je aan het werk bent, ook geen probleem hoor. Ah nee, dan ga ik ook zorgen voor dat vakantiesfeertje. Cadeau, hier, gratis en voor niets bij top. Ik zou zeggen, even niet bellen nu en je radio harder zetten. En al zeker een aanrader in de cabrio. Deze van Silver, Turn the Tide.

0: Sad Girls, Bibi Rexha, David Guetta.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: Ja, op wat is er vandaag weer veel gesurfd? Ik heb hier een overzichtje voor je. Maar het zijn helaas niet allemaal goede dingen, moet ik bekennen.
1: Vandaag om
0: 1 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: Kanker, longkanker komt steeds vaker voor, bij vrouwen vooral. En mensen die nog nooit gerookt hebben, dat is toch wel bijzonder. Boosdoener zou passief roken zijn, maar ook luchtverontreiniging en bijvoorbeeld de bosbranden, ja, met dat fijnstof, dat is ook zeer slecht voor de longen natuurlijk.
1: En om
0: 12:30
1: werd gezocht naar...
0: Kavinsky, de Franse muzikant en acteur Kavinsky, is op 50-jarige leeftijd overleden. Zijn lichaam werd in zijn woning in Parijs gevonden. Kavinsky was vooral bekend van zijn single Night Call, de soundtrack van de film Drive. Het nummer werd in 2024 ook opnieuw uitgebracht samen met Angèle. En dat eerbetoon gaan we nog eens doen, hè, voor Kavinsky, getalenteerde Fransman. Maar veel te vroeg overleden natuurlijk. Een beetje onduidelijk aan wat het lag, maar 50 jaar, absoluut te vroeg. Kavinsky en Angèle bij top. Het is Night Call.

0: Sonny Fodera, D.O.D. en Think About Us. Ik zei daarnet, waar je ook aan het luisteren bent. Het overal goed af bij ons. En Sabrina is hier bij de winnaars. Absoluut, ze stuurt hier ook een aanrader. Woensdag is mijn vrije dag, morgen terug werken. Dus genieten. En op de foto van Sabrina is ook een zwembad te zien. Ja, plons er maar eens in.
1: Deze zomer

0: je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Ga voor onze barbecue promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue worst.
2: 25% op barbecue worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?

0: verdiene. Bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergeten.

0: Zeg, mag ik de eerste zijn met deze wensen?
1: Merry Christmas, you filthy animal. And a happy new year.
0: Ja, met zonnetje erbij. Legendarisch fragment natuurlijk uit de film Home Alone. Het is nog ver af, maar je weet al, met kerst dan zal hij weer op televisie zijn, Home Alone. Waarom begin ik erover? Wel, Macaulay Culkin, die meespeelde in de eerste twee films van Home Alone, is nu 45 jaar, maar werkt aan een nieuw idee voor een nieuwe Home Alone film. Hij zou de plan al hebben voorgesteld aan Disney, meldt website TMZ, en die zouden enthousiast zijn om ermee aan de slag te gaan. In totaal zijn er 6 films van gemaakt van Home Alone, maar Macaulay was maar te zien in de eerste twee films.

0: Sinds die de zomer van 2014 mooier heeft gemaakt. Lilywood and the Prick, Prayer in C. E40 ongeval daar gebeurt tussen Erpenmeren en Afrika en verliest een half uur.
1: Dit is

Tomorrowland zit er nu helemaal op. En wat zijn de meest gedraaide tracks van Tomorrowland? We hebben alle playlists gecheckt, dus de boekhouding is nu compleet. En we hebben hier de top 3 van de meest gedraaide nummers over de 2 weekends van Tomorrowland. Valt op dat Dimi er vaak bij is. Dimitri Vegas en Like Mike samen met Marlon Hofstad staan op 3. Ah, lekker hè. Makina Time. Op 2 alweer Dimi samen met Junkie Kid en deze. Hopla. Remix van Whoops, DJ Bounty Hunter, vorig jaar al populair, dit jaar opnieuw. Maar de nummer 1, dat is er eentje die je hier hebt ontdekt bij Top, want die draaien we al toen het buiten nog aan het vriezen was. Ja, zo lang al. Prospa en Clooney, Free Your Mind, is de meest gedraaide van Tomorrowland dit jaar.

0: Zometeen draait de grootste Schotse hitmachine aller tijden. Dat ja, mag ik zeker wel zeggen. Maar als hij niet aan het draaien is aan het produceren, dan werkt hij eigenlijk het liefst in zijn moestuin. Hij heeft dan ook de grootste biologische boerderij van het Spaanse eiland Ibiza. Over wie heb ik het? Ik draai hem zo meteen.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: VR. Zeg, Sjokke, zit jij nu al terug met je kabinet?
5: Kamionet? Een vlamionet. Sinds dat ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
6: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
8: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
7: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun wie,
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
11: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Ja jongens, het is weer gebeurd hoor. Madonna heeft weer Nederlands gesproken. Een paar Instagram stories. Ze schreef: schatje, kom bij mij en doe met mij mee. Er is iets wat we moeten doen. En ja, dat kwam niet zomaar uit de lucht gevallen. Het is namelijk een vertaling van deze track van haar Love Sensation van haar nieuwe album. Luister. Ja, dat is de vertaling daarvan. Madonna is natuurlijk zo in de aandacht omdat ze dit weekend naar schijnt naar de Amsterdam Pride komt. En 67 jaar, maar toch nog. Hot and-

Ik heb een berichtje binnen in de Top Radio BE-app van Thomas. Thomas stuurt Wouter wens ons geluk bij het schilderen van onze caravan. 35 graden binnen, ja. De verf zal snel drogen, maar ik weet niet of dat zo'n pluspunt is. In elk geval, succes vrienden.

0: Dit is Stop!
1: 5 uur. De Noordzee nodigt uit om te gaan zwemmen met zo'n weer. Maar er komt een waarschuwing. En onze Bart weet welke.
2: Goedemiddag. Opletten voor de sterke stroming aan de zee. Dat is een waarschuwing van de redders aan onze kust. De komende dagen is het daar springtij. Dat zorgt ervoor dat de stroming krachtiger is en de zee verder op het strand komt. Anne Beun van de West-Vlaamse kustreddingsdienst legt uit.
3: Iemand die niet zo goed kan zwemmen, kan zich uiteraard laten verrassen door de stroming en daardoor meegetrokken worden. Op het moment van springtij wordt het dus wat krapper op het strand. Dat betekent ook veel drukkere omgeving en dat maakt het voor kleine kindjes ook makkelijker om verloren te lopen. Dus hou de kinderen zeker ook goed in de gaten.
2: Leg je strandspullen ook zeker ver genoeg van het water, want de waterlijn kan dus snel opschuiven. Het was nog nooit zo warm op 29 juli sinds het begin van de metingen in 1892. Dat laat het KMI weten. Het werd zo net 34,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het dagrecord van 1911. Toen was de maximumtemperatuur 33,2 graden. De Gentse organisator van jeugdkampen Freetime heeft het faillissement aangevraagd. Volgende maand zouden nog zo'n 600 kinderen met die organisatie op kamp gaan. Wat er met hen moet gebeuren is nog onduidelijk. Je hoort de voorzitter van Freetime, Dirk Sokkaert.
4: Het is zo dat er al een neerwaartse trend was. In juni hebben we nog gezegd, we gaan de ganse zomer uitdoen, we gaan schoon afsluiten en we wouden eind augustus sluiten. Maar door die kampen te annuleren al en een aantal mensen en accommodaties te moeten weerbetalen en met het tweede groot probleem, het vinden van monitoren, zitten we nu in de shit, met manier van spreken, en moeten we vroeger stoppen.
2: Het is ook niet duidelijk of de ouders hun geld zullen terugkrijgen. Opvallend, de Vlaamse regering gaf dit jaar al bijna 230.000 euro aan subsidies aan Freetime. Zo'n 6 miljoen Europeanen hebben al gestemd op de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Voor het eerst in bijna 25 jaar krijgen de briefjes een nieuwe look. Er zijn 10 mogelijke ontwerpen met 2 centrale thema's. Bekende Europeanen zoals bijvoorbeeld Mozart of Europese rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september via de website van de ECB. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. 1 vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. En goed nieuws uit Nepal, want daar komen al maar meer tijgers bij. In 16 jaar tijd is de populatie meer dan verdriedubbeld, dat meldt het WWF. Nepal investeert al jaren in natuurherstel en dat loont dus. WWF noemt het een van de grootste succesverhalen over de hele wereld. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
1: Hopla, zomer op zijn best. Er staat een monsterfile op dit moment op de E40 door een ongeval ter hoogte van Afliegem in de richting van Brussel. Vanaf Erpenmeren verlies je meer dan een uur. Ik hoop als je in die file zit dat je een flesje water bij hebt. En niet denken dat je dorst krijgt. Oh ja, dat is nu te laat als je het hoort natuurlijk. Ja,
0: dit is Stop. Wouter de Vries.
1: Ah, en straks kan je ook nog een Apero-pakket winnen. Maar ja, goed, er ben je niets mee als je nu in die file zit. Bo, denk aan de muziek van Another. Hier is Talk to You. Talk.

30 graden en meer vanmiddag. Ja, het is weer zomer op zijn best. Maar gelukkig met Summer Beats van Top natuurlijk. En zometeen komt onze Shane Paul nog voor je zingen. Hij is weer helemaal in vorm. Afgelopen dagen was hij een beetje ziek. Hij was ook zijn stem verloren op de Gentse feesten. Maar naar het schijnt, hij mij vertelt dat hij helemaal in vorm is. Dus ik ben benieuwd wat er straks allemaal komt om dat Apéro Spaghetti te winnen. En natuurlijk in dit uur kan je ook nog de komkommerhit gaan kiezen met het komkommernieuws. Het wordt nog plezant.

0: Paradise and One Republic, In Your Eyes.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica!
0: Het is weer tijd om zo'n Freshenet Solaris spritspakket te winnen. Het zomerse Apéro drankje, volledige boxdeka winnen. Luisteraar Deborah stuurde me dan net trouwens dat ze dat deze week had gekregen. En was er heel blij mee. Het kan ook van jou zijn natuurlijk. Maar dan moet je herkennen wat onze Shane Paul zometeen gaat zingen. Het is weer een hit uit de Summer Beat 1000, maar wel in zijn eigen versie. En de Shane is helemaal genezen, want begin deze week was hij zijn stem kwijt. Al moet ik eerlijk zijn, het nummer voor vandaag moet er eigenlijk ook niet te veel gezongen worden. Dus ja, dat is ook weer in zijn voordeel. Het orkest mag wel volledig losgaan in de Caribbean vibes. Dus ik denk dat het zo gemakkelijk is dat je titel en artiest kan insturen.

Maika, dat moet een weggever zijn, dus ik heb eigenlijk titel en artiest van je nodig, hè, om het Freshenet Solaris Spritz pakket te winnen. En dat mag je allemaal insturen in de Topradio BE-app. De tiende die dat hier juist heeft, die komt straks even om de radio om het allemaal uit te leggen. Terwijl jij zoekt naar het juiste antwoord, staat weer nog een andere zoektocht op. Naar de vent van Ray, Where is my husband? Hier alvast niet.

0: Your husband is coming.
1: Ah ja, die komt eraan. Rani stuurt erin de Topradio B-app. Sean Paul met Jamaica. Ja, bijna.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Classic Time 2004, Armaan van Helden, My My My. Dan het Shane Paul. En het is niet dat we verkeerd uitspreken dat de Sean is. Hè. Het lijkt op Sean Paul, maar het is eigenlijk degelijk onze eigen ster die we deze zomer lanceren. Shane en zijn orkest. Maar ja, let op dat orkest. Dan herken je het toch meteen.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Olivier is eruit gehaald door onze computer. Olivier uit Leuven is net terug van de vakantie in Spanje. Waar was je ergens op congé, Olivier?
2: Ik was in Malaga, in het prachtige Zuid-Spanje.
0: Oké. En heb je nu nog vakantie in eigen land?
2: Uiteindelijk moeten we Malaga gewoon in België zoeken, want het is hier even leuk, vind ik.
0: Ja, hè, misschien zelfs beter. Gewoon thuis kan vieren. Oké. En wie weet, kan ik jou zo'n Apéro-pakketje cadeau doen? Maar dan ga je het wel juist moeten raden, want onze Shane Paul en orkest hier hebben gebracht. Ik moet zeggen, heel veel luisteraars zaten bij Faithless. Ik weet niet wat je zo meteen gaat zeggen, maar er kwam hier binnen New Religion, ook God is a DJ. Maar wat denk jij ervan, Olivier?
2: Ik denk dat Faithless juist is, maar ik denk dat het Insomnia is.
0: Insomnia van Faithless. En wat heeft jou tot die beslissing doen komen?
2: Ik denk dat ik vroeger de cd ooit gekocht heb in de jaren stilletjes.
0: Ja.
2: En ik denk dat ik het kon herkennen.
0: Ja, dat is natuurlijk een all-time classic. En dat antwoord, Olivier uit Leuven, dat is helemaal... Ja, dit is het muziekje dat het juist is, inderdaad, Olivier, proficiat. Een Apéro-pakketje komt naar Malaga in Leuven van Fresh & Spritz. Ik wens je daar heel veel plezier mee en smakelijk om het uit te drinken.
2: Dank je, Wouter. Heel erg bedankt.
0: Ja, oké. En geniet nog van de vakantie in eigen land, hè?
2: Absoluut. De beste plaats waar je kunt zitten.
0: Ja, en met die muziek erbij. Faithless ga ik nog eens draaien, die originele, met Insomnia. Dag, Olivier.
2: Wouter.
1: FreshNet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met FreshNet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Zometeen tijd voor de komkommerhit die je mag kiezen. Eerst even naar de weg, want het is nodig. Er staan twee lange files op dit moment. Eerst op de E40 door een ongeval ter hoogte van Afliegem in de richting van Brussel. Vanaf Wetteren verlies je meer dan een uur. Ik hoop dat je flesje water in de auto hebt als je onderweg bent en in die file bent terechtgekomen natuurlijk. Buitenring van Brussel, daar ook al een ongeval gebeurt ter hoogte van Jetten. Vanaf Grimbergen verlies je daar een 35-tal minuten. Op andere plaatsen in een vertraging, dan is dat voor een maximum 10 minuten.
1: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Messi zal niet echt in heaven zitten, want ja, Argentinië heeft het natuurlijk niet gehaald op het WK.
1: De komkommerhit.
0: Bij het komkommernieuws mag je altijd pas de komkommerhit zoeken. En ik reken daarop, of daarbij op je goede muzikale smaak, maar geen twijfel daarover. Hè. Het gaat over de droogte. Dat het droog is, ja, hoef ik je niet te vertellen natuurlijk. En dat is ook een probleem voor de waterstanden in vele rivieren. En een van die belangrijke rivieren is de Rijn. Die start ergens in Zwitserland en loopt door 6 landen naar de Noordzee. Maar vooral, het is een rivier waar heel veel binnenscheepvaart is. En dat is belangrijk. Die brengen goederen natuurlijk naar allerlei plaatsen. Maar doordat het water zo is gedaald, staat historisch laag, dan kunnen er minder binnenscheepvaart, kunnen er minder schepen passeren inderdaad van de binnenvaart. Dus minder goederen vervoeren, dus daardoor worden die ook weer duurder. Goed, een heel verhaal, ik hoop dat je nog mee bent. Ik kan er in elk geval een passende track bij kiezen, een passende plaat bij dit komkommernieuws. Wat wordt de komkommerhit? Kan een link zijn met water, met chip, met dry. Er is wel het een en het ander mogelijk, dus jij mag nu gaan beslissen met een berichtje in onze app. Laat maar komen.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Geico, take me back.
1: We make you.

van Milk Inc. Wat draai ik zo meteen als komkommerhit voor de rivier de Rijn, waar heel veel binnenscheepvaart op is. Maar de waterstand is zeer laag, dus het kan ook een linkje zijn met Low of met River. Ik geef je maar een paar ideetjes.

0: Kids Festival. That's the one. 1 en 2 augustus, Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloet en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
1: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
2: Begint er niet over.
1: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
2: Serieus?
3: Dus niet zoals een interim kantoor.
1: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
5: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zé, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Adverteer bij Topradio en ontdek de kracht van top. Mail naar sales@topradio.be. Top. We make you move.

0: Wat een hit weer, hè? Vrouw van het WK, Shakira, Burna Boy en Die Die.
1: De komkommerhit.
0: Ging over de waterstand van de Rijn. Die is zeer laag, historisch laag. Daardoor veel minder binnen scheepvaart. En welke track gaan we daarvoor draaien? Als komkommerhit, Elke stuurde mij Cry Me a River. Dan kunnen ze terug doorvaren. Heel mooie keuze ook, Elke van Justin Timberlake. Maar er was nog veel meer, zoals deze van Lindsay. Saltwater had het ook kunnen zijn, natuurlijk, van Klepto. Dan heb ik deze gevraagd door Sabrina. I follow rivers, ja. Of Kurt vroeg hier vanwege de lage waterstand. Flo Rida.

Ja, allemaal goed, hè. Maar uiteindelijk ga ik misschien voor het meeste out-of-the-box idee, ingestuurd door Jimmy in onze app. Jimmy zegt, de Rijn loopt vooral door Duitsland. Dus heeft hij ook gekozen voor een Duitse groep. Producers moet ik eigenlijk zeggen. Deze U96 met Das Boot. Gaat wel over een onderzeeër, maar in dit geval moet je maar denken aan een boot van de binnenscheepvaart. Emergency. Dit gaat hem worden. Emergency, ook zeker voor de E40 met die lange file. U96, komkommerhit vanmiddag. Das Boot.

0: Dit is Stop!
1: De mooiste playlist van de zomer ga ik ook weer komend uur voor je draaien. Eerst natuurlijk hebben we afspraak met onze Bart.
2: Goedenavond. Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkelband, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Opletten voor de sterke stroming in de zee. Dat is een waarschuwing van de redders aan onze kust. De komende dagen is het daar springtij en dat zorgt ervoor dat de stroming krachtiger is en de zee ook verder op het strand komt. Anne Beun van de West-Vlaamse kustreddingsdienst legt uit.
3: Iemand die niet zo goed kan zwemmen kan zich uiteraard laten verrassen door de stroming en daardoor meegetrokken worden. Op het moment van springtij wordt het dus wat krapper op het strand. Dat betekent ook veel drukkere omgeving en dat maakt het voor kleine kindjes ook makkelijker om verloren te lopen. Dus hou de kinderen zeker ook goed in de gaten.
2: Leg je strandspullen ook zeker ver genoeg van het water, want de waterlijn kan dus snel opschuiven. Het was nog nooit zo warm op 29 juli sinds het begin van de metingen in 1892, dat laat het KMI weten. Het werd vanmiddag 34,2 graden in Ukkel en daarmee breken we het dagrecord van 1911. Dat stond op 33,2 graden. Wie met de trein vanuit ons land naar Nederland wil, is eraan voor de moeite. Door een storing ter hoogte van Roosendaal, vlak over de grens, kunnen er geen treinen rijden. Dat laat spoorwegbeheerder Infrabel weten. Thomas Baken.
4: Dat betekent dat wij vanuit Antwerpen geen treinen kunnen versturen naar Nederland tot nader order. We hebben wel gehoord van onze Nederlandse collega's die de spoorinfrastructuur daar beheren, dat men volop bezig is met die wisselstoring proberen op te lossen, maar we hebben nog geen vooruitzicht gekregen.
2: De NMBS raadt aan om de reisplanner in de app te raadplegen voor de laatste updates. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat, die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. Eén vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. Zo'n 6 miljoen Europeanen hebben al gestemd op de nieuwe eurobiljetten. Dat meldt de Europese Centrale Bank. Voor het eerst in bijna 25 jaar krijgen de briefjes een nieuwe look. Er zijn 10 mogelijke ontwerpen met 2 centrale thema's. Bekende Europeanen zoals bijvoorbeeld Mozart of Europese rivieren en vogels. Stemmen kan nog tot 21 september via de website van de ECB. Veel zon en temperaturen tot een graad of 35. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.
1: Bring it on. Philip stuurt me de Topradio BE-app. We staan erin. Wel met een flesje water. En dan heeft hij het natuurlijk over die enorme file vanavond. En dat is de E40. Door een ongeval met een vrachtwagen die daar gekanteld is met slachtafval, moet alle verkeer langs de pechstrook daar voorbij. De weg is, de normale rijstroken zijn afgesloten. Vanaf Wetteren tot Afligem sta je in de file en dat is anderhalf uur. Dus ik zeg, als je de E40 op moet richting Brussel, te vermijden. Buitenring van Brussel, daar is ook al een ongeval gebeurd. Tussen Grimberg en Jette verlies je 50 minuten. En nog een kleine file ook op de buitenring door ook al een ongeval daar. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
0: Dit is Stop. Wouter de Vries.
1: Allee, dan maar proberen te ontspannen als je in die file zit met goede muziek. Maupie zometeen. Eerst Jugel. Moving to the sun. Is er nog zon nodig?

0: ladies so fine, I'ma break my neck.
1: All the ladies so.
2: Your summer beat.
3: Dit is top. Heb jij al eens gegrilde of gebakken of gefrituurde insecten gegeten? Eerlijk gezegd, niets voor mij. Maar sommige mensen vinden dat lekker. Sommige landen is dat zelfs een delicatesse. Maar ik ga het straks hebben over een restaurant in Zuid-Korea waar ze die gebakken insecten alleen op een ijscream doen. Dat is helemaal een zot verhaal. En ik heb het ook nog over deze zangeres. Onze Miley Cyrus. Miley Cyrus kent wel deze flowers, maar ze heeft een andere uitdaging. Wat dat is? Ah ja, dat ga ik natuurlijk in dit uur vertellen. Maar eerst, avond is begonnen. Allee, je mocht stoppen met werken, hoor.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Zijn die lange file zit vanavond op D40 richting Brussel, dan is deze voor jou. Save me tonight. J-Lo en David Guetta. Ja, ik heb geen enkele luisteraar ondertussen die heeft ingestuurd in de Topraden BE-app dat hij of zij graag gebakken insecten eet, moet ik bekennen. Het is wel populair in Azië natuurlijk. En een restauranteigenaar in Zuid-Korea riskeert nu een celstraf omdat hij jarenlang mieren gebruikte als garnering voor het sorbet-ijs. Er lagen ze van die zwarte dingetjes op. Maar het bleek dus mieren te zijn, maar ja, de mensen wisten dat niet. Die dachten van, dat is iets speciaals. En zei ook niet wat er als garnering op lag. Exclusief, zei hij. En die hadden dat allemaal op. Sorbet met gebakken mieren erop. En ja, nu riskeert hij dus een jaar celstraf. Eten van 10 soorten insecten kan in Zuid-Korea, waaronder sprinkhanen, meelwormlarven en krekels. Ja, jongens. Maar mieren staan

0: Zometeen deze nog eens voor je.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
4: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
3: Wat bedoelde?
4: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
3: Dat zal wel.
4: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
3: Echt? Dus?
4: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: Oh, die moet je insmeren als je in het zonnetje gaat zitten natuurlijk deze dagen. Morgen vroeg weer de ochtendshow met Brian. En op donderdag doet hij altijd...
1: Zomer zonder centen.
0: Ja, dat zijn budgetvriendelijke tips van Kelly de Keizer-influencer om de zomer zo budgetvriendelijk mogelijk door te komen. En vorige week dan ging het over Spraypark.
2: Spraypark in Zutendaal kost 4 euro en je kunt een hele dag naar water gaan spelen. Echt, lijkt heel leuk. TikTok staat er vol van, dus zeker opzoeken. Ja, daar staan van alle toestellen waar dat je inderdaad water kunt spuiten, plasjes water, al wat dat je kunt voorstellen dat kinderen leuk vinden.
0: Ja, goedkope verfrissing. En ja, morgen vroeg dan is Kelly er weer en hoor je nieuwe tips. Trouwens, als je de tips nog eens wil herbeluisteren van de afgelopen weken, kan via onze website of topradio.be. Benieuwd wat morgen vroeg Kelly in de aanbieding zal hebben. Trouwens, morgen vroeg dus bij Brian vanaf 7 uur. Trouwens, als je meer wil weten over Kelly, als je een gezicht wil kleven op de stem van Kelly, dat kan. Volg Kelly op Instagram, Kelly and the Chaos. En ik zie van hieruit dat er ook weer veel mooie gezichten aan het meeluisteren zijn. Ik kijk links, ik kijk rechts.

0: Ja, goed gezien. David die stappen met Bruno Mars en I Just Might. Zometeen heb ik het over de nieuwe plannen van Miley Cyrus. Eerst naar de weg met nog steeds grote problemen op D40 door die gekantelde vrachtwagen net voor Brussel. Tussen Wetteren en Afvliegem verlies je op dit moment nog steeds anderhalf uur. En de buitering van Brussel ook nog 20 minuten vertraging tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Krevel. Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
4: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

Dit is Miley Cyrus. Kent van de muziek natuurlijk, maar ze kijkt ook naar Hollywood om een film te regisseren en vooral ook om in de film te acteren. Dat zou ze heel graag gaan doen, zegt ze in een interview. En ze zegt ook al welk soort rol ze graag wil spelen. Het moet in een romantische film zijn. We willen zien of dat possible of impossible wordt voor Miley.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
5: Oh, dat is echt iets voor u. Het is nog solden ook.
6: Gok, weet niet, twijfel nog.
7: Wat doe jij nu?
5: Soms hebben we gewoon een duwtje nodig.
6: Duik de hele maand juli in ons soldebad en score geweldige prijzen in een van onze ballenbaden. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
8: Kansen krijgen op je werk.
9: Check.
8: Interesse in machines.
9: Check.
8: Goede werksfeer.
9: Yes.
8: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

In interview zegt hij vaak eens dat dit een van zijn favoriete hits is. Calvin Harris en Rihanna, We Found Love. Dit is Another. Talk to You, X nummer 1 van de top hit 40. Wel, Another uit Nederland, die hebben nu een nieuwe track uit. Benieuwd of je hem al hebt gehoord. Dat is ook weer helemaal funky, maar toch totaal anders, want het tempo is veel trager, samen met Emily Warren. En voor mij ademt dit eigenlijk de sfeer uit van Saint-Tropez. Het is ook niet moeilijk met zo'n weer hier alle dagen buiten. Maar ik ben eens benieuwd of je hem ook goed vindt. Dus als je er zin in hebt, laat het mij even weten in de topradio.be-app. Naarmate ik hem meer hoor, vind ik hem steeds beter. Ja, dat is mijn mening. Silver Lines, dit is een nieuwe van Another.

0: 7 uur op top.
1: Heb jij straks na 7 uur een barbecue? Het zou niet zo gek zijn met zo weer natuurlijk, maar op een barbecue moet er natuurlijk lekker vlees zijn, of vis op de grill, leuke vrienden die langskomen, beetje groentjes ook, patatjes of zo, dat is ook altijd lekker, of pasta erbij, allee. Allemaal goed en wel, maar er moet eigenlijk ook muziek zijn op de achtergrond. En dan denk je van, oei, ja, dat hebben we vergeten. Ah, maar ja, geen probleem is, zeg. Zometeen is er weer de Summer Beat 1000 Shuffle. Dat zijn de allerbeste Summer Beats in de Shuffle-versie. Eerlijk, als ik naar huis rijd, ik laat het ook altijd op. Ik zeg, oh, die is ook al lang geleden en dat is ook allemaal leuk. Het zijn allemaal zomerse tracks, één voor één. Ik ga er al eentje lossen. Zometeen na de top headlines starten we met... Ah, is nog niet gelogen, hè? Sfeer zit dan meteen goed. Think of me en veel meer. Dus heel veel plezier zometeen daarmee na 7 uur. Ik heb hier nog Lost Frequencies en The Feeling. Tot morgen.

0: Nieuws. Goedenavond. Touroperator TUI annuleert nog maar eens alle geplande vluchten richting de Golfstaten. En dat tot minstens 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies opnieuw richting die landen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter de Meijer van TUI.
1: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus halen we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie in het Midden-Oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
0: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Ook de tweede verdachte van de steekpartij in Gent wordt aangehouden. De man krijgt een enkel band, dat bevestigt het parket. Vorige week maandag in de ochtend vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 was even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij van een dag eerder. En dan nog kort meegeven dat het treinverkeer tussen ons land en Nederland terug opgestart is. Mogelijk hier en daar nog wel met een vertraging en sommige treinen worden ook afgeschaft. Maar de storing op Nederlands grondgebied is opgelost. DNA-onderzoek heeft nieuwe bewijzen opgeleverd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het Duitse Openbare Ministerie laat weten dat de verdachte ook effectief in de bestelbus zat, die inreed op de mensenmassa. Het gaat om de man van 21 die banden had met terreurgroep IS. Eén vrouw kwam om het leven bij de aanslag, 29 anderen raakten gewond. Meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
2: Supermooi natuurlijk, winnen is altijd moeilijk en om het dan meteen ook te doen is super knap en ja, geeft veel voldoening. Ik had wel eens het gevoel dat het goed zat, maar het was toch direct een pittige rit met vooral een pittige finale en heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken, dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen niet meer.
0: De Slovaak Lukas Kubiš werd tweede, de Deen Hendrik Petersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes. Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
1: Yeah.
2: Joehoe! Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden boven.

0: past met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.

0: Nieuws. Goedenavond. Touroperator TUI annuleert nog maar eens alle geplande vluchten richting de Golfstaten. En dat minstens tot 12 augustus. Buitenlandse Zaken verstrengt het reisadvies opnieuw richting die landen door de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Je hoort Pieter de Meijer van TUI.
1: Voor ons is het ministerie van Buitenlandse Zaken de bron waarop wij ons baseren. En dus houden we daar automatisch onze reizigers weg. Reizigers die trouwens nu niet kunnen gaan, hebben ook nog behoorlijk wat alternatieven waaruit ze kunnen kiezen. Precies omwille van de situatie in het Midden-Oosten is er nog behoorlijk wat beschikbaarheid. Dus wij gaan voor hen alles uitzoeken om te maken dat zij een vervangreis kunnen hebben.
0: De impact zou wel beperkt blijven, omdat die bestemmingen vooral in de winter populair zijn. Verschillende vrouwen hebben de Amerikaanse muzikant en acteur Jared Leto beschuldigd van seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Dat is te zien in een documentaire van de BBC. De beschuldigingen gaan over gebeurtenissen tussen 2002 en 2016. Sommige van hen waren ook minderjarig op het moment van de feiten. Leto zelf ontkent de feiten. Meteen prijs voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. In de openingsetappe was hij de snelste van een kleine groep. Het is voor Van Aert zijn comeback na een elleboogblessure, waardoor hij ook moest passen voor de Ronde van Frankrijk.
2: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is super knap en geeft veel voldoening. Ik had wel het gevoel dat het goed zat, maar dat was toch direct een pittige rit, maar vooral een pittige finale. En heb ik wel gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus ja, daar hoef ik niet over te twijfelen niet meer.
0: De Slovaak Lukas Kubiš werd tweede. De Deen Hendrik Petersen eindigde derde. Het blijft nog wel even zonnig en warm de rest van de avond. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

0: Nee, maat. Zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
2: Dit is Top. We make your move. Summer beat. 1000 Shuffle.

0: nieuws.
1: Goedenavond. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder bijt terug. Ze ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën heeft genegeerd. Aanleiding is de geheime daling van 12 miljoen euro die ze sloot met de regionale luchthavens. De inspectie Financiën gaf daar nochtans tot 3 keer toe negatief advies voor. Oppositiepartij Groen wil de Ridder op het matje roepen in het parlement. In een havenstad in het noorden van Egypte hebben 2 schepen vuur gevat. Dat melden de autoriteiten. De oorzaak zou een drone-aanval zijn op 1 van de 2 schepen. Het schip vaart onder de Amerikaanse vlag en werd gebruikt voor de opslag en verwerking van aardgas. Volgens de Egyptische autoriteiten vielen er geen slachtoffers. Het is niet duidelijk wie de drone afvuurde. Ook de Belgische voetbalbond heeft gereageerd op de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de belangrijkste voetbaltoernooien verkopen aan privé-investeerders, zoals de Amerikaanse president Trump. Maar een duidelijk standpunt formuleert ons land niet, zegt sportjournalist Jarno Berto.
2: Ze hebben een soort statement uitgestuurd, maar ik vond dat eigenlijk nogal niks zeggend, omdat ze geen standpunt innemen. Ze zeggen dat ze het voorstel van de FIFA bekijken. Morgen is er al sinds door de UEFA georganiseerd een spoedoverleg met de 55 CEO's of voorzitters van elke Europese voetbalstaat. Maar een boycott kan, denk ik, alleen maar als dat komt van grote voetballanden.
1: Veel kleine voetballanden zouden aan de kant van Infantino staan, onder meer omdat hij hen veel geld belooft. Het blijft nog even warm en ook vannacht zakt de temperatuur niet onder de 17 graden. Morgen opnieuw zomers met 23 graden aan de kust en tot 33 graden in het binnenland. En ook de dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen rond een graad of 29.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza.
3: Ruim.
2: Ja, maar niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Oh, yellow.

0: Your summer beat. Top. This is the top tune of the week.
1: Geico.